0: gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws. Counting down.
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: geregeld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
11: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kun jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik weet niet in welke frequentie je de les hebt geluisterd. Of het wekelijks is, of dat het dagelijks is, of dat het maandelijks is, of dat het je eerste keer is. Maar hoe dan ook, je wordt enorm gewaardeerd. En ik hoop en bid dat ik je van dienst kan zijn door middel van deze lessen. Dat je er iets aan hebt, dat je er iets mee kunt, dat je ermee verder kunt. Dat je tools krijgt, instrumenten krijgt en handvatten krijgt om gewoon te gaan wandelen in die volheid die God voor ons heeft. Dat is ook het doel van de hele One Basics. Ik moet even denken aan wat er staat in Efeze 4. Ik zal het er even bij pakken, zodat we accuraat zijn op hetgene wat we delen. Maar in Efeze 4, daar zegt Jezus dat hij sommigen gegeven heeft, vers 11, als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en als leraars. En dan zegt hij om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen, dat is niemand buitengesloten, komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, dat is heel belangrijk, altijd aan de waarheid houden, geen concessies doen, maar wel in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Weet je, al die gaven en talenten die gegeven zijn, en de ene dit en de ander dat, het is om het lichaam, om de heilige toe te rusten. Het is om de ander ten dienste te zijn. En zodat we met z'n allen tot die volwassen man worden, tot we met z'n allen tot die eenheid komen, zodat we met z'n allen tot de kennis komen van de Zoon van God. Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn en heen en weer geslingerd zouden worden door allerlei dingen. Weet je, dit is het doel van deze One Basics, zodat jij een fundament krijgt en op dat fundament verder kunt gaan bouwen. Paulus zegt, weet je, ik heb als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd. En het fundament wat hij gelegd heeft is Christus die gekruisigd en weer opgestaan. Dat is het fundament wat hij gelegd heeft. Er is geen andere verlosser dan Christus Jezus, onze Heer. Halleluja. Hij heeft dat fundament gelegd, maar hij zegt hoe iedereen moet zelf zien hoe hij daarop bouwt. Maar het fundament is zo belangrijk. En One Basics zijn fundamentals. Het zijn de lessen zijn de fundamenten die belangrijk zijn om gelegd te worden als jij een kind wordt van God. En hoe je dan verder op die fundamenten gaat bouwen, daar moet je zelf naar kijken. De ene doet het met goud en zilver en de andere doet het met hout en stro. Maar iedereen moet straks zelf bij God komen en aangeven hoe die verder heeft gebouwd op dat fundament. Maar er kan maar één fundament gelegd worden en dat is Christus en die gekruisigd en alles wat daaruit voortkomt. Dat is het fundament wat we met deze fundamentele lessen proberen te bereiken om jou te bemoedigen en om jou de tools te geven, om een fundament bij je te leggen waarop je zelf verder kunt gaan bouwen, zodat je een intieme, fantastische, mooie relatie mag hebben met de levende God. Halleluja. Amen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze les. Dank u wel voor uw woord. U weet alles, Heilige Geest, wat de mensen nodig hebben. En ik bid dat in deze les dingen vrijgezet zullen worden, dat dingen hersteld zullen worden. U bent een God van herstel. Dat dingen hersteld zullen worden, Vader, zoals nooit tevoren. Dank u wel dat u ons daartoe bekwaam heeft gemaakt in de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. Alright. Nou, ik wil het vandaag gaan hebben in deze les. En ik meen dat het alweer les 27 is. Wil ik het gaan hebben over vergeef elkaar. Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat een heel lastig thema is. Vergeving. Vergeven is echt een serieus en lastig thema. Maar het is zo onvoorstelbaar mooi. Het is zo onvoorstelbaar mooi. Velen van ons We hebben echt te maken gehad met pijnlijke gebeurtenissen. Velen van ons hebben te maken gehad met dingen die ons zijn aangedaan door anderen. Vertrouwen, dat is beschaamd. Teleurstelling, pijn, wat daar weer uit voortkomt. En afwijzing. En nou ja, gewoon hoe je benadeeld bent. En nou ja, kan zoveel dingen opnoemen. Onze ziel kan gewoon beschadigd zijn door het toedoen van anderen. Of door gebeurtenissen, ja, maar meestal wat het toedoen van anderen is, zeg maar. En we vinden het enorm lastig om die ander dan ook daadwerkelijk te kunnen vergeven, omdat hetgeen dat ons is overkomen ons zo diep heeft gekwetst en heeft beschadigd, dat iedere keer als we daar weer aan denken, iedere keer als we weer opnieuw beleven wat ons is aangedaan, wat ons is overkomen, wat we hebben meegemaakt, zeg maar, dan voelen we die pijn, dan herbeleven we die pijn. En welke emotie daar nog meer bij komt kijken. Het kan woede zijn, en onbegrip zijn, en wanhoop zijn, en machteloosheid zijn. Het kan van alles zijn wat er dan bij komt, zeg maar. Het heeft ons zo diep gekwetst en beschadigd. En het haalt iedere keer die oude wonden weer open. En iedere keer beleven we het dan weer helemaal opnieuw. En ik geloof me, ik weet als geen ander waar ik het over heb. Want man, wat heb ik het zwaar gehad om anderen te kunnen vergeven. Echt zwaar gehad. Vanwege de dingen die mij allemaal zijn aangedaan en zijn overkomen. Dingen die zeer ernstig waren. Maar weet je wat het is? Bijbels gezien hoeven wij ons niet meer te laten bepalen door wat ons is aangedaan. Bijbels gezien hoeven wij niet meer in het verleden te leven. En zijn wij in staat, hebben we het vermogen gekregen, de capaciteit gekregen, hebben we de autoriteit gekregen om het gewoon los te laten. Dus bijbels gezien, gebaseerd op het woord van God, hoeven wij niet meer te leven met wat ons is aangedaan en wat ons is overkomen. En het hoeft ons ook geen pijn meer te doen. Het hoeft ons ook niet meer te triggeren. Het hoeft ons ook niet meer, die oude wonden open te halen. Het hoeft ons niet meer te bepalen. We hoeven niet meer in het verleden te leven. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die oude mens is gestorven, die oude mens is begraven. Die oude mens is mee afgerekend, die oude mens is voorbij gegaan. En zoals Christus is opgewekt, zullen wij ook met hem in een nieuw leven wandelen. Met hem samen in een nieuw leven, niet in een oud leven. Of al die oude dingen die bij die oude mens horen. Dat is allemaal voorbij gegaan. Dus wij hoeven daar niet meer te leven. Nou, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En nogmaals, ik weet er alles van. Omdat ik er zelf zo lang mee geworsteld heb. Totdat ik uiteindelijk tot inzicht kwam en begreep wat God hiermee bedoelt. En hoe makkelijk het eigenlijk is om het gewoon te kunnen doen. En nu vergeef ik van harte. Van harte. Weet je, en natuurlijk pik ik niet alles van iedereen. Ik bedoel, weg een watje. Maar vergeven is zo'n krachtig, machtig instrument. En daar wil ik dus met jullie naar gaan kijken. Vergeven is ook een proces. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Vergeven is een proces. Dus het gaat niet van de een op de andere dag, om het maar zo te zeggen. Nou, kom misschien zo meteen nog wel eventjes op terug, maar wat mij mogen gaan ontdekken is dat het heel normaal is, gewoon super normaal is, om te vergeven als je een kind bent van God. Het is super normaal om te vergeven als je een kind bent van God. Nou, laten we even kijken in de Bijbel, hè, want ik wil gewoon altijd vanuit het woord natuurlijk die lessen geven. Maar in Matteüs 18, vers 21 en 22, Petrus kwam bij Jezus en hij vroeg dit aan hem. Hij zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Dat was best wel schappelijk van hem. Maar Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Weet je, Petrus vroeg gewoon aan, ja, waar ligt de grens? He, er is toch een max aan hoe vaak ik iemand zou moeten vergeven of zou kunnen vergeven. Maar Jezus, die geeft aan, hé, als je wil weten hoe vaak, dan zeg ik u, oneindig vaak. Oneindig vaak vergeven. Constant vergeven. Waarom? Omdat het een eigenschap is van jouw nieuwe mens. Vergeven, het in staat zijn om te vergeven, het in staat zijn om los te laten, het in staat zijn om dingen achter je te laten, het in staat zijn om verder te kijken dan de gebeurtenis zelf, of naar de geest achter de persoon te kijken, of naar de situatie van de persoon, of de motivatie van de persoon, om je te verplaatsen in de schoenen van de ander en al die dingen meer. Weet je, het geeft je de capaciteit om gewoon om boven hetgene wat jou is aangedaan uit te stijgen en de ander te kunnen vergeven. Het geeft je, het is wie je bent. Het is jouw nieuwe natuur. Jouw nieuwe mens is in staat om altijd te vergeven. Altijd. Ik bedoel, God is vergeving. En wij hebben zijn natuur gekregen. Efeze 4 vers 24 zegt dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Kijk, er staat, als je het leest vanaf vers 22... er staat dat wat betreft de vroegere levenswandel u de oude mens aflegt die ten gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en dat u zich bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus dat, je moet die oude mens afleggen, want het is die oude mens die onvergevingsgezind is. Het is die oude mens die getriggerd wordt en die herbeleeft en herkoudt en opnieuw erop mediteert en dezelfde pijn voelt en dezelfde frustratie voelt en irritatie voelt en woede voelt en wanhoop voelt en afgrijzen voelt en ga zo maar door. Dat is die oude mens die daar allemaal last van heeft. Maar die nieuwe mens, die heeft dat niet. Die nieuwe mens is gewoon compleet in staat om te vergeven, want dat is de natuur van God. Dat staat er, dat u zich bekleedt met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wij zijn nu geschapen naar zijn gelijkenis, zoals het was in de hof voor de zondeval, Genesis 1, 26, 27 en 28. Maar wij zijn nu naar het beeld van God geschapen in onze wederomgeboren geest, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, als we geschapen zijn naar zijn gelijkenis, hij is vergeving. Hij is liefde. Dus jij bent nu in hem ook vergeving en in hem ben jij ook liefde. Het is Christus in jou die liefde is en het is Christus in jou die vergeving is. Wat jou in staat stelt om lief te hebben met zijn liefde en wat jou in staat stelt om te vergeven zoals hij vergeeft. Wauw, dat was een mond vol, maar come on Holy Spirit, weet je, dit is gewoon powerful. Kijk, God geeft geen liefde, hij is liefde. En hij geeft geen vergeving, hij is

dat hij ons vergeven heeft omdat we hem niet erkenden als de Zoon van God. Dat hij ons vergeven heeft omdat wij hem hebben uitgeleefd en hebben gestenigd. Dat hij ons vergeven heeft omdat we hem lieten verminken met zweepslagen om onze zwakheden. En dat hij ons heeft vergeven omdat we hem hebben laten kruisigen. En dat hij ons heeft vergeven vanwege al onze zonden. Weet je, nee, hij vergaf alles wat wij hem hebben aangedaan. Want niet alleen deze dingen hebben wij allemaal deel aan gehad. De mens, hè, in het algemeen. Denk ik, ja, heb ik dan Jezus uitgeleverd en laten stenigen? Nou, de mens heeft dat gedaan, hè, om het eventjes zo te zeggen. Wij, de schepping, de mens. Maar weet je, wat heb jij Jezus allemaal niet aangedaan vanaf het moment dat je hem kent? Sterker nog, vanaf het moment dat je hem nog niet kon en je zijn naam in jouw mond nam als een vloek. Weet je, misschien wel verketterd hebt en weet ik wat allemaal gedaan hebt, zeg maar. En nu je Jezus kent, hoe vaak heb je niet gezondigd? Hoe vaak ben je niet op je bek gegaan? Hoe vaak heb je niet dingen gedaan die tegen de wil van God ingingen? Dat is ook iets wat we Jezus hebben aangedaan. Alhoewel, in dit geval, Jezus ons dat ook gewoon allang allemaal vergeven heeft. Want hij is vergeving. Dat is wie hij is. Hij vergaf ons alles, maar dan ook alles. Want dat is wie hij is. Weet je, en voor sommige mensen is dat heel lastig om te begrijpen. Van ja, maar oké, maar zal hij mij ook dit vergeven? Of zal hij mij ook dat vergeven? Of weet je, en zoals ik al zei, ik heb zo lang geworsteld met een aantal zaken. In het begin, toen ik net tot geloof gekomen was. En mensen zeiden van ja, weet je, hij heeft je zonde vergeven. En ik dacht van ja, ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik drugs heb gebruikt. En ik begrijp dat hij me vergeven heeft dat ik. Weet ik veel, dat ik overspel heb gepleegd in het begin toen ik nog geen kind van God was en ik gewoon leefde van God los en allemaal gekke dingen deed in mijn leven. Weet je, maar heeft hij me ook vergeven, weet je, dat ik drugs heb gemaakt en heb verkocht. Heeft hij me vergeven dat ik mijn vader en moeder zoveel verdriet heb gedaan, dat ik mijn vrouw zoveel pijn heb gedaan. Heeft hij me vergeven dat ik zo'n slechte vader was voor mijn kinderen. Heeft hij me dat ook allemaal vergeven? Er waren zoveel dingen waar ik mee worstelde en mezelf afvroeg van, heeft hij mij dat ook vergeven? Ja, ik dacht echt, dit kan hij wel vergeven, maar dit is bijna onmogelijk om te vergeven. Weet je, mijn jongste zoon worstelt daarmee. Die zegt van, ja, maar pa, ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven. Terwijl, als ik hoor welke dingen die dan gedaan hebben, denk ik, nou, valt best nog wel mee. Maar ik heb zulke gekke dingen gedaan in mijn leven en ik kan gewoon niet geloven dat God mij dat allemaal heeft vergeven. Waarom zou hij dat doen? Ik zeg omdat dat is wie hij is. Hij is goed. Hij is liefde. En hij is vergeving. En hij heeft jou alles vergeven. Alle toren, alle straf, alle zonde is op Christus gelegd. En hij heeft ons alles, maar dan ook alles vergeven. Zonde uit het verleden, zonde van het heden en de zonde van de toekomst. Hij heeft ons alles, alles vergeven, want dat is wie hij is. Ik weet niet wie je bent en tot wie ik nu spreek, maar God heeft jou alles vergeven. Jij kan vandaag gewoon een nieuwe start maken met hem. Jij kan gewoon opstaan, jezelf tot hem wenden en zeggen, Vader God, dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel, Vader, dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden, naar mijn fouten en mijn vader. Dank u wel dat u mij doet naar het bloed van koning Jezus, naar het offer van mijn koning. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel voor uw liefde. Oh, halleluja. Weet je, dit is zo mooi. Als we weten dat we weten dat we weten dat we vrede hebben met God. Dat het oké is. Weet je, hij is vergeving. Jezus zegt in Lucas 23 vers 34. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En hoe waar is dat? Hoeveel dingen hebben we niet gedaan waarvan we niet wisten wat we deden? Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus heeft altijd alleen maar compassie en ontferming gehad over al zijn verdwaalde schapen. Ja, want we waren allemaal schapen en we waren allemaal verdwaald. Want ieder ging naar zijn eigen weg. En dit is de natuur van een schaap dat hij de weg kwijtraakt zonder herder. Ja, want als je een schaap in een veld neerzet, dan is hij binnen 2 tellen de weg kwijt. Daarom heeft hij een herder nodig. Weet je, en Christus is onze herder. Halleluja, jongens, dit is mooi, man. Hij is onze herder. Weet je, hij is liefde en hij is vergeving. Dus hij vergeeft altijd. En het is de bedoeling dat wij dezelfde houding aannemen. Door Stefanus nam ook dezelfde houding aan, want hij had ook dezelfde natuur en dezelfde geest. Hij was ook een kind van de levende God en liep over van liefde. In Handelingen 7 vers 59 kunnen we lezen dat zij Stefanus aan het stenigen waren. Je moet je voorstellen dat je gestenigd wordt, man.
Hé, hey, die eerste steen die iemand tegen je hoofd aan gooit. Auw, man. Hé, hey, gloeiende, weet je. Ben je wel helemaal lekker. Weet je, ik bedoel, je zou hem waarschijnlijk gaan vervloeken en zal

0: Dan ga je even een steen tegen je ei gooien. Ben je wel helemaal lekker of zo? Hallo. Weet je, maar gewoon, ze waren hem aan het stenigen. En terwijl ze hem stenigden, riep hij Jezus aan. Kun je je dat voorstellen? De pijn, de verachting, de vernedering. En gewoon al die menigte, die woedende menigte om jou heen met stenen in hun handen, die klaar zijn om jou te oordelen, om jou te straffen, om jou te stenigen, om je van het leven te beroven. Weet je, botten kraken in je handen omdat je je gezicht probeert te beschermen. Ze raken je hoofd, het bloed gutst langs je hoofd en je raakt je oogkas in je neus en een tand valt uit je mond en sneeën komen in je gezicht en weet je, je wordt beurs en blauw en alles begint te kloppen en pijn te doen en ga zo maar door. En terwijl ze aan het stenigen zijn, roept hij Jezus aan en zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Reken hun deze zonde niet toe. Jezus zei precies hetzelfde. Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En Stefanus zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En terwijl hij dat zegt, dan ontslaapt hij, geeft hij de geest. Hij wilde dat het snel over zou zijn, daarom zei hij, ontvang mijn geest. Hij gaf zijn geest. Maar hij zei, reken hun deze zonde niet toe, man. Come on, man. Come on now. Come on, come on, come on, come on, come on. Weet je, als ik hierover nadenk, man. Dit is zo diep, dit is zo powerful, weet je. Gewoon omdat Jezus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus zegt, reken hun deze zonde niet toe. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. De mensen weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Want als ze zouden weten wat ze deden, zouden ze het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het ze. Vergeef het ze. Man, dat is powerful, man. Kun jij dat zeggen? Kun jij dat zeggen, man? Volgens de Bijbel wel. Volgens de Bijbel wel. Zoals God jou vergeven heeft, zo moet jij ook anderen vergeven. Op dezelfde wijze als God jou heeft vergeven, moet jij anderen vergeven, lieve broeder of lieve zus, of wie je ook bent. Hoe boos je ook bent, hoe verbitterd je ook bent, hoe wanhopig, hoe gekwetst je ook kunt zijn. Zoals hij jou vergeven hebt, zo moet ook jij vergeven. Je kan niet zelf vergeving ontvangen en anderen niet willen vergeven. Dat kan gewoon niet. Weet je, denk eens een moment na wat hij allemaal vergeven heeft. Wat heeft hij jou al allemaal niet vergeven? Als ik kijk naar wat Jezus uit mijn leven heeft weggevaagd, wat hij heeft uitgewassen, wat hij heeft uitgewist. Als ik mij bedenk hoe goed en hoe genadig hij is geweest en nog steeds is. Eindeloos vergeven door zijn grote liefde. Man. Als ik gewoon bedenk waar ik vandaan ben gekomen. En als ik bedenk en wat voor staat ik was. En als ik bedenk wat ik allemaal heb uitgevreten. En wat een zootje van mijn leven gemaakt heb. En hoe ik recht op de hel afging. En niets verdiende. Niets heb om in te roemen. Nergens een schouderklopje mezelf kon geven. Mijn borst op de borst kon slaan en zeggen dat heb ik goed gedaan. Niets. Er was helemaal niets waarin ik kon roemen. Ik had een zootje van mijn leven gemaakt. En hij kwam met zijn onvoorwaardelijke liefde. En hij kwam met zijn genade. En hij kwam met zijn vergeving. En hij raakte me aan. En hij nam zijn intrek in mij. En zei, het is oké, ik heb je alles vergeven. Ik heb je alles vergeven. Het is oké. Het is klaar. Het is voorbij. Ik heb je vergeven. Man, als ik daarover nadenk, weet je, als hij ons zo vergeven heeft, wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven? Wie zijn wij dan om anderen niet te vergeven zoals wij vergeven zijn? Ik wil een Bijbelverhaal met jullie lezen in Matteüs 18, vers 23. Is een super geweldig voorbeeld hier zo. Matteüs 18, vers 23. Dit is nadat Petrus bij hem geweest was en gezegd had, Heer, hoeveel keer moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe. En Jezus zegt, ik zeg je niet tot 7 maal, maar tot 70 maal. En dan geeft hij een gelijkenis, want dat vind ik zo mooi dat Jezus spreekt in gelijkenissen. Hij zegt in vers 23, daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En dat is heel veel. 10.000 talenten. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was met innerlijke ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Wauw. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Niet 10.000 talenten, 100 penningen. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u mij schuldig bent. En zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Come on, mensen. U weet al waar dit naartoe gaat. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar. Slechte dienaar. Ik zou niet willen dat God dat tegen mij zou zeggen. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem over aan de pijnigers, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte, dat betekent met complete overtuiging, met een volkomen hart, dat betekent compleet gewillig, bereidwillig, compleet met liefde, compassie, bewogenheid en 100% oprecht gemeend, met de juiste intentie en juiste motivatie, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Zo zal mijn hemelse vader met u doen, als die slechte dienaar, als niet ieder van u, iedereen, niemand buitengesloten van u, van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Man, dit is, come on man, dit is gewoon powerful. Weet je, hij was 10.000 talenten vergeven, kwijtgescholden, omdat hij zegt: heb medelijden met mij. En iemand anders komt en die is hem wat verschuldigd en heb geen medelijden met de ander. Dat kan niet, lieve mensen. Dat kan gewoon. Dat is onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. En ik begrijp de reactie van die meester, van die heer. Hey, wat? In de baai is met die gast. Weet je, ik snap dat gewoon. Jij moet vergeven zoals jij bent vergeven. En vergeven is heel gezond voor jou. Het helpt jou. Vergeven is super, super gezond. Vergeving is een antidote, een middel, redmiddel, geneesmiddel tegen bitterheid en woede en pijn en slapeloosheid en irritatie, frustratie en depressie en weet ik wat allemaal. Het is gewoon een antidote daarvoor. Het helpt jou. Weet je, ik zal niet te veel in details treden, omdat al het oude voorbij gegaan en alles nieuw is geworden. Maar in het verleden, mijn oude mens is in het verleden meerdere keren verraden. Ik heb jarenlang in de gevangenis gezeten omdat andere mensen mij verraden hadden. Ik ben van allerlei dingen beschuldigd en besmaad en gelasterd. Leugens en ga zo maar door die enorm schadelijk voor me hadden kunnen zijn. En sommige dingen ook schadelijk voor me waren. Mijn vertrouwen is zo vaak beschaamd. Ik ben zo vaak in mijn rug gestoken door een beste vriend. Door iemand die ik mijn hele hebben en houden zou toevertrouwen. Ik ben zo vaak teleurgesteld. Ik ben zo vaak in de zeik genomen. En ik zeg niet dat ik zelf zonde was. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ik kan mijn hand in eigen boezem steken. Ik ben ook niet altijd zuiver geweest en al die dingen. Maar als het aangaande was, vrienden of mensen vertrouwen of wat dan ook, was ik over het algemeen met mijn vrienden toch best wel heel loyaal. Maar dat even terzijde. We hebben allemaal fouten gemaakt. Dus ik wil daar niet mee insinueren dat ik nooit wat fout heb gedaan. Want dat heb ik ook. Maar het is mij ook aangedaan. Meerdere keren. Op een hele heftige manier. Op een hele lelijke manier. En het heeft jaren van mijn leven gekost. En leven van mijn jaren. Weet je, het heeft me gewoon heel veel gekost. En het had me hard gemaakt. Het had het hart van mij van steen gemaakt. Weet je, en het hield me bezig. Kijk, nadat ik tot Christus ben gekomen, ben ik ook nog heel vaak gelasterd en gesmaad en weet ik wat allemaal. Weet je, en ik kan er nu op een hele andere manier mee dealen. Maar in mijn oude leven voor Christus reageerde ik ook op een andere manier op. En mijn hart werd vervuld met bitterheid. En ik heb jarenlang zitten mediteren hoe ik alles recht zou trekken als ik vrij zou komen. Weet je, ik was gewoon helemaal verbitterd, zeg maar. Weet je, maar toen op een gegeven moment kwam ik natuurlijk tot geloof. En kwam Jezus in mijn leven. En gelijk in het begin al. Al meteen in het begin begon God tegen mij te spreken. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet jij ook anderen vergeven. Zoals ik jou vergeven heb, zo moet je anderen vergeven. En ik begon te denken, hoe heeft hij mij vergeven? Want ik was in een verschrikkelijke hoedanigheid, in een verschrikkelijke staat, met een verschrikkelijk hart en een verschrikkelijk verleden en verschrikkelijke dingen en weet ik wat allemaal. En hij is gekomen met zijn ongekende genade en liefde, heeft niets gezegd over mijn verleden, heeft me geen enkel verwijt gemaakt, heeft me geen enkel oordeel, schuld, schaamte, straf of wat dan ook opgelegd, aangesproken of wat dan ook. Alleen maar liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Alleen maar genade, onverdiende gunst, alleen maar compassie en bewogenheid. Alleen maar liefde, lieve mensen. En zo heeft hij mij vergeven. Hij gaf zijn zoon van mij en die stierf van mij. Als was ik de enige zonder op de hele wereld, had Jezus nog steeds gekomen en voor mij gestorven. Halleluja. En hij heeft mij zo vergeven van harte. Zo moet ik ook anderen vergeven. En dat heb ik gedaan. En in het begin, met knarsende tanden, mag je van mij eerlijk weten. Die en die, ik vergeef je. Die en die, ik vergeef je. Maar ik ben het gewoon uit blijven spreken, uit blijven spreken, uit blijven spreken. En uiteindelijk kon ik ze van harte vergeven. En werd de bittere pil uit me weggenomen. Werd de pijn in mijn ziel weggenomen. Werd het herbeleven weggenomen. Werd de trauma weggenomen. Werd het opnieuw, het in het verleden blijven zitten. Werd allemaal weggenomen. Want als je vergeeft, jongen, dan kom je vrij van die ander. En kom je vrij van alles wat die bitterheid van onvergevensgezindheid met zich meebrengt. De ziekte die onvergevensgezindheid met je meebrengt. Efeze 4 vers 31 zegt, laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid, met wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals God ook u in Christus Jezus vergeven heeft. Het is Bijbels, lieve mensen. Zo moet jij ook doen, zodat je niet zelf slachtoffer wordt van je eigen onvergevensgezindheid. Je hebt er namelijk helemaal niemand mee als je iemand niet vergeeft. Je hebt alleen jezelf ermee. Je staat jezelf en alles wat God voor je heeft daarmee in de weg. Kijk, wij bidden in Matthäus 6, vers 9, Vader die in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven. Maar doen wij dat ook echt? Vergeven wij echt die ander zoals wij zijn vergeven? Maar in Matthäus 6, vers 14 zegt hij, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Weet je, lees zelf ook Markus 11, 25. Dat als je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, dat je hem moet vergeven. Want als je dat niet doet, zal uw Vader ook niet vergeven. Je kan niet bij God aankomen en alles van hem verwachten, maar het zelf niet gunnen aan een ander. Het klopt dat al onze zonden zijn vergeven. Het klopt dat we helemaal compleet vergeven zijn. Onze zonden natuurlijk is uitgedeeld, we zijn een nieuwe schepping. Maar het klopt ook dat we nu zijn zoals hij is in deze wereld. En dat wij nu zijn natuur, zijn karakter, zijn DNA hebben. Dat we zijn hart hebben gekregen. En we hebben zijn woord tot onze beschikking gekregen. Dus er is nul excuus om iemand niet te kunnen vergeven. Ja, hij heeft me pijn gedaan. Hey, jij hebt ook mensen pijn gedaan. Ja, maar ze hebben tegen mij gelogen. Jij hebt ook gelogen. Ja, maar hij heeft geprobeerd mijn leven kapot te maken. En jij hebt ook mensen gekwetst en teleurgesteld. En God heeft ook jou vergeven. Voor alles. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij heeft je alles vergeven en rekent het jou niet meer aan. Hij herinnert zich niet meer. Dus jij moet ook gewoon vergeven. Jij moet vergeven. Echt, het is Bijbels om dat te doen. Het is gehoorzaamheid aan het woord van God om te vergeven, lieve mensen. Weet je? En vergeven zegent de ander en het zet jou vrij. Maar moet je dan, en mijn tijd zit erop en het is niet anders, maar weet je, moet je altijd iemand laten weten dat je hem of haar hebt vergeven? Niet per se. Vergeven is gezond voor jou. Het is fijn voor de ander, maar het zet jou vrij van al die woede en die bitterheid. Het is voor jou. Weet je, en zoals je anderen, zoals God jou vergeven hebt, moet je anderen vergeven. En als je anderen kunt vergeven, dan is dat gezond voor jezelf en fijn voor de ander. En het is Bijbels en het is prachtig om te doen. En het is geweldig om te doen. En het is het mooiste wat je kunt doen. Het is Christus in jou om dat te doen. En weet je wat ook, lieve broeder of zuster, en daar sluit ik mee af. Leer ook jezelf te vergeven. Leer jezelf te vergeven voor al je fouten en al je falen en al je misstappen en al je miskleunen. En iedere keer dat je back bent gegaan en iedere keer dat je iets stoms hebt gedaan. En iedere keer dat je weer niet in de wil van de Vader was. En ga zo maar door. Leer jezelf vergeven. Want God heeft ook jou vergeven. En jij mag jezelf vergeven en anderen vergeven. Want vergeving is van God. Het is heilig. Het is puur. Het is van de levende God. Het verheerlijkt God. En het laat zien dat je een kind bent van de Allerhoogste. En het zet mensen vrij, inclusief jezelf. Weet je, dus wat je ook hebt tegen iemand, ik wil je echt aanraden. Ga alsjeblieft vergeven. God bless you en tot de volgende keer. Mijn tijd zit erop, maar ik hoop je de volgende keer weer te mogen verwelkomen. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: I am right in the middle of my teaching on spirit, soul and body. This is the revelation that just totally changed my life. The title may throw you off, but I'm talking about who you became in the spirit when you got born again. I've got this book, English, Spanish. I've got study guides. I've got an audio book where my wife read through this. I've got illustrated teaching on this. We got a lot of product. But today is our Thursday broadcast, our Thanksgiving Day broadcast. And today and tomorrow, our ministry offices are closed to give our employees the holiday off. So you can't call in today, but you can go to our website and you can still get all of these materials. Matter of fact, you can actually listen, download these materials free off of our website if you would like it. I'm just trying to get this truth out because I know what it'll do. It totally transformed my life. So I've already said a lot of things. If you've missed any of this teaching, I know that there's probably some people because it's Thanksgiving, maybe you're off work and you're watching this program and you haven't heard this whole series, but I promise you, this is life transforming. God gave me a revelation of this nearly 50 years ago, and it has become the foundational truth. Everything that God has shown me in the Word of God is based on this truth about that when you get born again, it's your spirit that gets saved and it's completely saved. It's sealed by the Holy Spirit. There is no sin or impurity that penetrates the seal around your born again spirit. And since God is a spirit, John 4:24, and we must worship Him in spirit and in truth, that means that as a Christian, once you get born again, God is dealing with you based on who you are in the Spirit, in Christ, not based on your actions. Now, I'm not saying that God is ignorant of your actions. I'm not saying that God doesn't care about your actions, because your actions determine whether God or Satan has dominion in your life. Romans 6:16 says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves, servants to obey, his servants you are, to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." So if you go out and live in sin, you are giving Satan a free shot at you. You are just welcoming him into your life. And the scripture says in John 10:10 that the thief, talking about the devil, comes not but for to steal, to kill, and to destroy. He is out to eat your lunch and pop the bag. So if you are living in sin, you're giving Satan an inroad into your life. So quit doing that. If you're a Christian, don't live in sin. Live as holy as you can. Seek God. Do the right things. But it's so important to recognize that the way God sees you is in the Spirit. And in the Spirit, you are forgiven of all sin, past, present, and even sins that you haven't committed yet. I know that if this is the first time you've heard this, some of you are thinking, this is the wildest thing I've ever heard. I spent a whole week teaching on that. If you get this teaching, it will explain it out of Hebrews 9:10-12. And it's what the scripture says. You have been sanctified and perfected forever. Hebrews 10:10-14. And then Hebrews 12:23 says, it's the Spirit of just man's that was made perfect. You have been made perfect in your spirit forever, not just until the next time you sin. Man, if you've missed this, please get these materials. It'll transform your life. And this week, what I've been talking about is that in that spirit, the part of you that got born again and changed its salvation, you were given the faith of Jesus. Not just faith in Jesus, not just your human faith, the same type of faith that even unbelievers operate in when they sit in a chair or drive down the street or fly in a plane. Not faith that is based on something physical that you can see, but you are given a supernatural faith, God's kind of faith. As it says in Romans 4:17, He calls those things that be not as though they are. You were given this supernatural, God kind of faith at salvation. And Romans 12:3, the last phrase in that verse says, God has dealt to every man, every person who's born again, the measure of faith. Not a measure of faith. I know that there are some translations that say that, but the King James says the measure of faith. This is borne out over in Galatians chapter 2, where it talks about that we are justified by the faith of the Son of God, not just faith in the Son of God, but God literally imparted His faith to you. And since there's only one measure of faith, and Paul said in Galatians 2:20 that he was living by the faith of the Son of God, the measure that he had was the faith of the Son of God. And Peter said in 2 Peter chapter 1 that he was writing to those who had already obtained like precious faith with him through the righteousness of God and of our Savior Jesus Christ. He said that we have his faith. So we have the same faith that Peter had, the same faith that Paul had, the same faith that Jesus had. You do not have a faith problem. You got a knowledge problem. We don't know what we have, and faith is based on knowledge. That is a great statement right there. Faith is based on knowledge, and what you don't know is killing you. Let me share this passage with you out of Matthew chapter 17. The first few verses of Matthew 17, Jesus went up to the mount, what's called the Mount of Transfiguration, and he was praying, and he literally began to radiate light, and a cloud came over them. There was Jesus, and Peter, James, and John were with him, and a cloud came over them, and it began to radiate light, and an audible voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased. Hear him." And the disciples were just shocked at this, but they saw the audible glory. They heard the audible voice and saw the visible glory of God, and they wanted to build three tabernacles, and the Lord said no. And anyway, when they came down from the mountain, the other nine disciples were down there, and there was a crowd around about them, and they came running to Jesus, and Jesus asked what they wanted. And a man who had a son that the King James here calls lunatic. This doesn't mean that he's crazy in the sense that we talk about mental health and things like that today, but he had seizures is the way that we would say this today. He had a demonic power in him that caused seizures. And his father, this same thing's recorded over in Mark chapter 9, and there the father of the child said that sometimes this demon will throw him into the fire and into the water. And so he was having seizures and things like this. And so when Jesus came down, the father of this child came and says, "I brought my son to your disciples, but they couldn't cast the demon out." And Jesus said, "Bring him to me." And so they brought him to Jesus, and Jesus cast the demon out of this boy, and he was cured. And after it was over, let me just read this in Matthew chapter 17, verse 18. Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, "Why could not we cast him out?" Boy, there is so much in these verses. I've actually taught on these verses multiple hours, 2 and 3 hours at a time, because there's just so many great things here. But I want to focus on this, that these disciples had faith. They had faith that you could cast out demons, or they wouldn't have asked this question. For instance, there's many people today that if you were to bring somebody to the average pastor today, and if they were to say, "Would you please cast this spirit out of my son that's causing these seizures?" The average pastor today wouldn't even ascribe any demonic activity to it. They would look at it as being something that is totally organic, physical. They would look for a physical answer to it. They don't believe that there's demonic things behind it. But in the Bible, I guarantee you there was a lot of things that were caused by demons. Blindness, deafness, seizures, things like this. A curvature of the spine was a spirit of infirmity, and Jesus cast it out of a woman and that she was healed. So anyway, if you were to bring the average person or bring a person who had seizures to the average pastor, he wouldn't even attach any spiritual significance to it, and therefore would send them to the doctors instead of to the preachers. That's wrong in the first place. And Jesus was very displeased that his disciples couldn't do this. Up here in the 16th and 17th verses, Jesus rebuked him and he says, you faithless and perverse generation, how long am I going to be with you? He didn't say, guys, I'm sorry. I was up on the Mount of Transfiguration being transfigured before my disciples. I should have been here. I should have helped you. It's not your fault. Don't feel bad about it. No, he said, you're a perverse and faithless generation. He expected more out of his disciples. You know, the things I'm saying right here are not popular. And the vast majority of Christians would rebuke me and say, you aren't compassionate. Well, then you're going to have to say that Jesus wasn't compassionate. He told his disciples, let me read this to you. Here's the exact words in verse 17. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Jesus was wanting his disciples to do the same works that he did. John chapter 14, verse 12, he says, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Jesus wasn't pleased at his disciples' inability to meet the needs of people. And I'm telling you, Jesus is not pleased today with his body's inability to meet the physical, financial, emotional needs of people. The fact that we send everybody to the psychiatrist and to the doctor and to the banker instead of us ministering the truth as he did is not pleasing to the Lord. Now, God is a God of grace. He's a God of love. If you aren't doing these things according to what he says, he still loves you, but he's not pleased with it. This is not what he wants for us. He wants us to be able to meet the needs of people. One of the reasons that our society has become so secular today, and where there isn't the influence, godly influence in society that there needs to be, is because the church hasn't been meeting the physical, financial, emotional needs of people. We have sent them to government. We've sent them to the doctors, to the lawyers, to the bankers. And most people don't see the relevance of God and of the church to everyday life. They think it's only about when we, die and go to heaven or hell. And so right before they die, they're going to try and deal with these things. But in this life, they don't see the relevance of it. They don't know that God can heal, that God can deliver and set free. And the church hasn't represented him, and God is not pleased with it. But when these disciples said, why couldn't we do it? That the very fact that they asked this question shows that they had done this before. I'm not going to take time to turn over there, but in the 10th chapter of the book of Matthew, Jesus called all of these disciples, these exact disciples right here together, and he gave them authority and power over all sickness, not just hang nails or colds, all sickness, all disease, and all demons to cast them out. And they went out and they began to start doing it. And when they came back, they were rejoicing, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. So these people, these very disciples, had cast demons out before. And the very fact that they were saying, why couldn't we do it this time, shows that they believed it could be done. Again, those people that don't believe that there are demonic things that affect people physically today, people that don't believe that healing takes place today, they aren't asking these kind of questions. In some ways, Christians who don't believe that any miraculous things can happen in this life, they don't have the same questions as people who believe that miracles are for us today. Because the ones who don't believe that it can happen, when nothing happens, when people die, when their finances fail, when all of these life's troubles come to them, they didn't believe for anything, and so there isn't any disappointment. They got exactly what they were expecting. But people who believe for more, who believe that God wants us delivered from this present evil world, Galatians chapter 1, verse 4, Jesus died to deliver us from this present evil world, not just the one to come. People who believe that, I can guarantee you, if you start believing and speaking and expecting miraculous results, there's going to be some times that you don't see the desired results, not because God doesn't give, but because we don't understand and we aren't experiencing the fullness because we don't fully understand how to use the power of God. And so people who are believing for these miraculous results are going to have to deal with, why didn't this work? Why did this happen? If it's God's will to heal, how come this person wasn't healed? So people who ask questions like that are people who believe that it can happen. So these disciples weren't like most Christians today, where they just don't believe for anything. They shoot at nothing and hit it every time. No, that these disciples had seen demons cast out. And this time they spoke. They did the thing that had worked before, and it didn't work this time. And so they were perplexed, and they asked Jesus, says, why couldn't we cast him out? And look at Jesus' answer in verse 20. Jesus said unto them, because of your unbelief. It's important what he didn't say. He didn't say, well, it's because you guys, your faith is just too small. Your faith needed to be bigger. You need more faith. If you were to say that, well, it's because of your little faith, let me just acknowledge this. I know some of you are probably looking this up in your Bible, and I'm not against any translation, but I do believe that there are some translations that are more accurate than others. And the NIV translation, which I'm not against it, I'll quote from it, I read it sometimes, I use it to help me gain some understanding, but I do believe that it's not as accurate as the King James. I could spend two or three programs showing you why I believe that the King James is the most accurate. I admit that there's some things in here like the words thou, thee, wouldest, and stuff like that, and people don't like that, and I can understand that, and I don't mind them using a more modern translation, but I guarantee you some of the modern translations are not as accurate. For instance, the NIV says it's because of your little faith. That is the opposite of what Jesus is saying, because look at the rest of the verse. It goes on to say, it says, if you have faith as a grain of mustard seed, you might say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it should remove, and nothing shall be impossible unto you. So Jesus goes on to say, if your faith is just as tiny as a mustard seed, you can say to a mountain, remove hence, and it'll go. So the rest of the verse is saying, look, you don't need big faith. If your faith is just this tiny, it's enough to remove a mountain. So if you were to say that Jesus was saying, it's because of your little faith, well, then the rest of the verse shows that little faith is more than enough. No, that's not what he's saying. He didn't say it's your little faith. He says it's your unbelief. You already have the faith of the Son of God, and you don't have little faith. You might be only using a little bit of faith. I will acknowledge that. Jesus said over in Matthew chapter 8 when he was talking about the centurion who said, I don't need you to come into my house. You speak the word only and my servant shall be healed. And Jesus said, I have never seen so great faith. No, not in Israel. Among all of the Jews, there wasn't a single person that had as great a faith as the centurion. So I believe you can manifest great faith. You can use great faith, large faith, but the teaching that I've given the first 3 days of this week, if you'll go back and review that, we were all given the measure of faith. We have the same like precious faith that Peter has, 2 Peter chapter 1, verse 1. We have the same faith that Paul had, which in Galatians 2:20, he says, he was living by the faith of the Son of God, not by faith in the Son of God, but by the faith of the Son of God. So you've already got faith. It's not a faith problem. It's an unbelief problem. And while I'm talking about this, the 21st verse where he goes on to say, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting, that 21st verse isn't even in the NIV Bible. Again, I'm not against the NIV. I am not saying that I'm a King James only guy, and if you read anything but the King James, you're of the devil. I disagree with people who make that point, but I believe that the King James is the most accurate, and for the NIV to just not even put verse 21 in there is wrong, and I can show you a number of other instances in the NIV Bible where it just didn't even put the verses in there. It just took portions of the scripture out because it didn't reflect their bias that they had when they translated it. I know I'm rocking some of y'all's world, but I'm just saying you ought to get a real Bible. Again, I'm not against, I have an NIV that I use to just compare things, but this is the authoritative thing, and the King James right here, Why couldn't we cast him out? Jesus said, it's because of your unbelief. He didn't say it's because you don't have enough faith. He didn't say it's because of your little faith. It's because of your unbelief. You know, I've used this example many times, but if I had a weight in front of me, you could hook, you know, a power source up, a horse, an engine, a car, something. You could hook something up that would have enough power to move that weight. And if there wasn't any opposition over here, it would move the weight. But if you hooked a power source of equal strength up, pulling in the opposite direction, and you had both of these power sources pulling on this weight at one time, the net effect would be zero. It wouldn't move, even though there was tremendous force being exerted, because they counterbalance, they negate, they cancel out each other. And this is what the Lord is saying about unbelief. You've got faith. If you got saved, you had to have the faith of the Son of God to get born again. You have faith, but the problem is we have unbelief that negates, that counterbalances our faith. If you are born again, according to the verses that I read on our program yesterday, Ephesians chapter 1, verse 19, you have the exceeding greatness of His power, the same power that raised Jesus Christ from the dead. You've got this power on the inside of you, but according to Philemon chapter 1, verse 6, that power doesn't begin to work until you acknowledge it. If you don't believe that you have faith, if you believe that you've only got a tiny bit of faith and it's an insufficient amount of faith and it's not up to the challenge that you're facing, and if that's what you believe, well, then you didn't acknowledge the good things that were on the inside of you. Your communication of your faith is not going to become effectual. You will not see the desired results. And that's what the problem is. Most people, most Christians, most of you watching this program today, this is a brand new wrinkle in your brain. You have never thought that I have the same quality and quantity of faith that Jesus had. You probably don't doubt that faith works. You just doubt that you have enough of it, or that your faith is good quality. The truth is, when you got born again, Galatians 5:22 says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. You have faith. You don't have a faith problem. You got a knowledge problem. You don't know what you have. You haven't acknowledged the good things that are in you. And why is that? Because you're looking on the outside. You're thinking, well, if I had this faith, I could feel it. There would be goosebumps. I could feel something burning in my hands or in your emotions. I just would know it. No, this is what I'm going to teach on next week, that which is flesh and that which is spirit, you cannot access the spiritual realm and who you are in Christ through your physical, carnal, emotional, fleshly realm. You've got to just go on what God's Word says. And most people are stumbling over what they see, taste, hear, smell, and feel because you can't discern it in a physical way. You don't believe you've got it. But you do have the faith of the Son of God.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus, en volledig online, precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken, Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.

een vraag is die je een van de meeste keren krijgt. En de reden daarvoor dat ik dat vaak niet vanuit die invalshoek benader, is omdat ik de vraag liever omdraai. Hoe kunnen we zorgen dat wel iedereen geneest? En als je hem dan anders begint in te steken en begint te onderbouwen, dan schet je ook al zo'n kader en vanuit het woord van God dat die andere vraag vanzelf wel beantwoord wordt. Maar we gaan er vanavond wel onder andere mee bezig. Het is niet altijd zo van, nou, dit is de reden, maar er zijn wel heel veel punten waarvan ik geloof dat je ervoor kan groeien. Nou, we zitten hier allemaal op Bijbelschool omdat we willen groeien, omdat we verder willen komen in het plan van God. En ik heb goed nieuws voor iedereen. Genezing hoort daarbij voor iedereen. Zowel voor jezelf genezing en gezondheid ontvangen, zit voor iedereen in het plan van God. Want het is de wil van God dat we genezen en dat we gezond zijn. Voor iedereen. Daar gaan we vanavond wel over hebben. Maar het is ook de wil van God dat jij gebruikt wordt om zieken te genezen. Iedere gelovige. Markus 16, vers 17 en 18. Daar zegt Jezus, de gelovigen zijn te herkennen aan de volgende wonderen en tekenen. Zij zullen hun handen op zieken leggen en zij zullen genezen. Dus iedere gelovige is geroepen om zieken te genezen. Dus elke gelovige gaat met dit onderwerp te maken hebben. Dus ik ga het vanavond wel wat breder trekken, maar als je wil groeien in genezing, ik denk iedereen, want anders volg je geen Bijbelschool. Maar er is één besluit wat je moet maken, en dat even los van waarom geneest niet iedereen, maar het heeft er wel mee te maken. Dit is een besluit wat je moet maken als je verder wil komen in genezing. Het woord van God is de waarheid. Niet wat ik zie, niet wat ik voel, niet wat ik ervaar. Gods woord is de waarheid. Niet wat ik zie, niet wat ik voel, niet wat ik ervaar. En daar lopen heel veel mensen al vast. Want dan zeggen ze, ja, maar ik heb een keer voor iemand gebeden en die is niet genezen. Gefeliciteerd, wij allemaal. En nu? Ga je daar blijven hangen? Ga je daar blijven zitten? Ga je dit de rest van je leven roepen bij iedere dienst over genezing? Of zet je het aan de kant en ga je verder groeien? Kijk, het woord van God, dit gaat niet veranderen. Als ik handen op iemand leg en die geneest niet, staat hier nog steeds hetzelfde in. Zij zullen handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Dit verandert niet. Dus als dit niet gaat veranderen, wie moet er wel gaan veranderen? Dat ben ik. Ik ben degene die moet veranderen. De Bijbel zegt in Maleachi, zegt de Bijbel over God, ik ben de Heer, ik verander niet. Dus we hoeven niet te gaan zitten wachten tot God verandert. God zit te wachten tot wij veranderen. En dat besluit, ik geloof wat het woord van God zegt. Dus vanuit dat optiek, ik geloof ook dat God wil altijd iedereen genezen. God wil altijd iedereen genezen. En ik ga er vanavond nog wel wat meer over zeggen, maar ik heb op een gegeven moment dat besluit gemaakt. En ook zelfs toen ik eigenlijk nog helemaal geen ervaring had met genezing. Maar ik zag vanuit het woord van God dat het de wil van God is en dat het Gods plan is en dat het Gods wil is. En ik heb besloten, wat ik ook zie, wat ik ook voel, ik ga veranderen, niet het woord van God. Dus ik ga groeien. En mensen zeggen, ja, maar ik heb wel eens handen op iemand gelegd, die is niet genezen. Gefeliciteerd, ik heb wel op 200 of 300 of 500 of 1000 mensen handen gelegd. Soms leggen we in een week of in een buitenland op 500 mensen handen. Geneest iedereen? Nee, nog niet. Maar ik ben ook nog niet waar ik wil zitten. En als ik gestopt was bij, ja, maar ik heb ooit voor iemand gebeden, die is niet genezen, had ik dat argument nog steeds altijd kunnen gebruiken, maar waren er geen wonderen gebeurd. Weet je, ik heb ook geliefden verloren, familieleden verloren, al die dingen meer. Maar ik blijf daar niet zitten. Want als ik daar was blijven zitten, kijk, in het begin, voor mij de eerste keer dat iemand genas was, oh wauw, wat een groot wonder. Maar ik heb ook gezien, je groeit in genezing. Nu hebben we letterlijk weken waarin we soms honderden genezingen hebben. En ook in diensten waar we spreken en we bidden voor de zieken, en dan vraag je wie is er genezen. En dan zie je in een zaal dat er minimaal 100 handen de lucht in gaan. En dat je het aantal getuigenissen moet stoppen. Omdat, weet je, de dienst die loopt al heel lang uit. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, joh, genoeg getuigenissen. Weet je, het is klaar. En dan heb je, ben je honderden genezingen verder. Weet je, ik heb steeds meer diensten waar we gewoon aan het spreken zijn en mensen genezen spontaan. Of waar de kracht van God komt zonder dat we überhaupt handen op zieken leggen en de mensen genezen. Al gooi je gehoorapparaten de lucht in en de wonderen beginnen te gebeuren. Maar dat is niet waar ik begonnen ben. Dat is niet waar ik begonnen ben. En je zal daar allemaal ergens doorheen moeten knokken. Dus daarom moet je besluit maken, het woord van God is de waarheid. En de Heilige Geest leidt je ook in heel de waarheid. Dat zegt Jezus, hè? Johannes 14 en Johannes 16. De Geest leidt je in de waarheid. Jezus zegt in Johannes 17, uw woord is de waarheid. Nou ga ik meteen even een strak statement maken. Daar ben ik normaal niet zo van.

0: Ik heb heel veel moeite met predikers. En ik kreeg laatst ook weer een goed bedoeld een boek van iemand opgestuurd. Die had mijn boek Jezus aanraken, genezen. En mooi boek. Maar die had een hele theorie over het koninkrijk. Is er ook nog niet helemaal. En God geneest niet altijd iedereen. En die had er zo'n dikke theologische pil. En die moest ik toch maar eens even lezen. Het hele punt is, Jezus zegt, de geest leidt je in heel de waarheid. En het woord van God is de waarheid. Ik zie de apostel Paulus, Petrus en Jezus niet op die manier geleid worden door de geest. Ik zie dat niet terug in de Bijbel. Dat iemand bij Jezus komt en jij zegt, ja maar sorry, het koninkrijk is er nog niet helemaal. Jij moet wachten. Jij moet wachten. Dus ik geloof daar niet in. Ik ga daar vanavond nog wel wat meer over zeggen. En dus je moet eigenlijk, je ervaring moet je soms, hoe hard het ook is, aan de kant leren zetten. Dus vroeg aan Smith Wigglesworth, die geloofsprediker. Weet je, wat nou als er iemand, weet je, in die hele rij met genezingsdienst, wat nou als iemand voor je voeten sterft? Hij zei, dan stap ik eroverheen en bid ik voor de volgende. Dat toont even zijn mindset aan. Weet je, ik ga door wat ik ook zie. Ik ga door wat ik ook zie. Uiteindelijk wekte die een hele hoop doden op. Maar het ding is, God wil altijd iedereen genezen. God wil altijd iedereen genezen. Vaak, niet altijd, maar vaak, als mensen waar ik heel slecht tegen kan, is als God de schuld krijgt, als het niet gebeurt. Daar heb ik een bloedhekel aan. Omdat dat staat nergens in het woord van God. Er is een hele interessante tekst, wat God tegen Job zegt. Je mag het nalezen thuis, Job 42, vers 2. Maar op een gegeven moment, Job ook, die gaf God de schuld van dingen in zijn leven, van de ellende. En dan spreekt God tot Job. En dit is wat God zegt. Dan zegt God tot Job, wil je mij schuldig verklaren, zodat je zelf rechtvaardig bent? Wil jij mij schuldig verklaren, zodat je zelf rechtvaardig bent? Met genezing heb ik dat heel veel mensen zien doen. Die zeggen dan van, ja, maar, weet je, dit was gewoon niet de wil van God. Dan heb je God schuldig verklaard en jij bent rechtvaardig. Het heeft niet aan jou gelegen. Nee, jij bent de perfecte christen. Ja, jou ligt het niet. Jij hebt perfect geloof. Jij wandelt perfect in de gaven van de geest. Man, de kracht van God spat van 100 kilometer van je af. Joh, aan jou ligt het niet. Snap je wat ik wil zeggen? Je verklaart God schuldig. Je zegt, Heer, het is uw schuld. Maar ja, dat is ook makkelijk. Want als God schuld is, hoef ik niet te veranderen. Dus dat is niet waar ik in geloof. En God wil altijd iedereen genezen. Dat moet je uitgangspunt zijn. En in mijn boek geef ik 7 redenen waarom we dat zeker kunnen weten. En ik ga er heel kort doorheen. Ik ga ze niet uitgebreid behandelen. Maar de allereerste, wie weet hem nog uit het boek? Wie heeft hem onthouden? Of 1 van de 7? We leggen de lat al iets hoger. Mijn quiz is moeilijker als die van Wendy, zie je dat? De eerste reden is, de oorsprong van ziekte is de duivel en demonen. De duivel en demonen is de oorsprong van ziekte. God wil altijd iedereen genezen. Het is Gods wil dat je gezond bent, omdat het is de duivel die mensen ziek maakt. De kerntekst hierover is Handelingen 10, vers 38. Als je wil functioneren in genezing, moet je deze 100.000 keer uit je hoofd kennen. Handelingen 10, vers 38. In Handelingen hoofdstuk 10, daar vat Petrus, de apostel Petrus, die vat de hele bediening van Jezus samen. Nou, je weet, Jezus heeft duizenden mensen genezen. Hele massa's mensen. Soms de voedselvermenigvuldiging, ze kwamen daar, al die mensen, vanwege de wonderen die hij aan de zieken deed. Nou, dat waren er al 5.000, alleen de mannen. Dus met vrouwen, kinderen, misschien 20.000, 25.000 mensen kwamen daar voor de wonderen die hij deed aan de zieken. Duizenden zieken genas Jezus. Maar dan zegt Petrus dit. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren genas. Door wie waren ze overweldigd? Door de duivel. Door de duivel. Wie had ze ziek gemaakt? Bij wie was het in het plan dat die mensen ziek en beperkt zouden zijn? Het was in het plan van de duivel. En wat deed Jezus met al die duizenden mensen? Hij genas ze. Als het in het plan van God was, dan had Jezus dat lekker laten zitten. Want Jezus gaat niet aan het plan van God komen. Dus al die duizenden mensen waren ziek door de duivel. Door de duivel. Deze tekst, sommigen van jullie kennen het verhaal, heeft de hele bediening van John G. Lake eigenlijk zijn hele bediening gestart. John G. Lake werd groot gebruikt in genezing rond 1900. Maar op een gegeven moment was zijn eigen vrouw was ziek en die lag op sterven. En de dominee zei, ja, we begrijpen de wegen van de Heer niet. En John G. Lake werd zo boos op God dat hij smeet zijn Bijbel tegen de muur. En hij dacht, als dat God is, hoef ik er niks mee te maken te hebben. En hij raapte zijn Bijbel op om nog een keer te gooien. En toen viel het open op deze tekst. En toen las hij alle die door de duivel overweldigd waren. En dat is het moment dat hij beseft, wacht, dit is niet God die mijn vrouw hier ziek maakt en steelt. Het is de duivel. En hij zegt, als het van de duivel is, dan kan ik het tegen bidden. En hij bidt voor zijn vrouw en zijn vrouw geneest. En dat is de start van zijn bediening. Voor iedereen, als je wil starten met bidden voor genezing of voor jezelf, genezing wil ontvangen, het allereerste wat je moet weten is, ziekte is niet van God. Ziekte is niet van God. En dat kan dus ook een soort heilige boosheid in je op laten staan. Ik word altijd moe van die ene man ook die mij een boek schreef. Ja, maar jij doet een claimtheologie. Je wil iets van God claimen. Hou op met je claimen. God wil het ontzettend graag geven. Het is de duivel. Als ik iets van iemand claim, is het van de duivel. Want hij is een dief. Als hij iets gestolen heeft, ga ik het terughalen, ja. Net zoals dat er een inbreker in mijn huis komt. Ik wou zeggen, die de tv meeneemt. Maar we hebben geen tv, maar bij wijze van spreken. Als je die ziet lopen, zwaai je hem ook niet uit. Zeg je, moet ik helpen tillen? Zal ik de deur open houden? Nee, je claimt dat ding terug wat hij probeert te stelen. Als de duivel iets van je steelt, dan haal je het terug. In Lucas 13, daar zien we, vers 11, die kromgebogen vrouw. En dan zegt Jezus, deze vrouw heeft een geest die haar ziek maakt, al 18 jaar lang. En vers 16 zegt hij, deze vrouw is door de Satan gebonden. Nou, keer op keer in het Nieuwe Testament is overduidelijk dat ziekte van de duivel is. In het Oude Testament is dat soms wat vager, wat schimmiger. Maar de Bijbel zegt ook over het Oude Testament, het was slechts een schaduw. Nog niet de hele openbaring was daar. Het was Jezus die uiteindelijk met de hele openbaring kwam. En die dan een keer duidelijk maakt van, jongens, de zaken liggen iets anders dan sommige mensen denken. Dus ziekte komt van de duivel. Kijk, dat is nummer 2, stap nummer 2. Kijk naar Gods oorspronkelijke plan. Sommigen zeggen, ja, maar ziekte, als God. God wil mensen niet ziek hebben. Kijk naar hoe God dingen bedoeld heeft. Waar zien we dat? Ten eerste in de Hof van Eden. Daar was Gods perfecte wil. Adam liep niet achter Eva aan met twee stokken en Eva in de rolstoel door het paradijs heen. In de perfecte wil van God. Ik schets dingen even hard. Maar ze waren gezond, ze waren perfect. Dat was de wil van God. Wanneer kwam de ziekte als gevolg van de zonde van het werk van de duivel. Daar begint ziekte. Als ziekte in het plan van God zit, in de wil van God zit, dan zouden we in de hemel ook met een scootmobiel, een rollator, een stok, kunstgebit, weet ik veel wat allemaal. Maar in de hemel is Gods perfecte wil. En dat is wat we lezen. Daar zijn geen tranen meer, daar is geen rouw meer, daar is geen pijn meer, daar is geen ziekte meer. Dus ziekte is niet de wil van God. En wat bidt Jezus zodra hij op aarde komt en leert zijn discipelen bidden? Hij zegt, Heer, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo op aarde. En wat doet hij? Hij begint de zieken te genezen. Dat is Gods wil, zoals in de hemel, zo op aarde. Net kwam de vraag van, is naar de hemel halen ook een vorm van genezen? Nou, in de hemel is iedereen gezond. Maar ik geloof niet dat het Gods manier is om op aarde te genezen. Er is niemand die met mij laat zijn en Jezus komt en zegt, wacht, ik weet wel een oplossing. Ik zal je naar de hemel sturen. Soms moet je dingen even scherp stellen. In de hemel, ja, is iedereen genezen, is de volkomen gezondheid, is het perfect. Maar het is niet Gods manier om op aarde de zieken te genezen. Jij zegt niet, leg handen op zieken en ze zullen naar de hemel gaan en daar gezond zijn. Ook dit, ik snap de vraag, omdat er zijn ook predikers die dat dan prediken. God geneest altijd, maar soms is het niet hier op aarde, maar in de hemel. Klinkt heel mooi, maar staat niet op de kaart. Staat niet in het woord. En daarom is het zo belangrijk om zo dicht bij het woord te blijven. Dus daar zien we dat het Gods perfecte wil is. Nou, een andere is als je kijkt naar het karakter van God. Als je kijkt naar het karakter van God. En wat was de openbaring die Jezus bracht? Jezus, wat zegt onze Vader? Jezus openbaarde God als een liefdevolle vader. De farizeeën wilden hem stenigen. Die zei, joh, als jij God je vader noemt, maak je jezelf gelijk aan God. Wat denk je dat jij mee bezig bent? En dan zegt Jezus in Matthäus 7, zegt hij ook van, joh, als je bidt, weet je wel, welke vader zou nou zijn zoon een steen geven als iemand brood vraagt, al die dingen meer. Hoeveel te meer geeft uw hemelse vader goede dingen aan hem die aan hem vragen. Dus Jezus schetst God als vader die nog veel beter is dan iedere natuurlijke vader. Veel beter. Hij is veel beter dan iedere natuurlijke vader. Ik begrijp ook dat sommige mensen hebben positieve ervaring met hun vader. Anderen hebben misschien negatieve ervaringen. Maar God staat los van al die natuurlijke vaders. Hij is de perfecte goede vader. Er is geen enkele goede vader überhaupt op aarde die graag wil dat zijn kinderen ziek zijn. Weet je, als ouder, een van de dingen wat je het meest pijn doet, als je ziet dat je kinderen ziek zijn of pijn hebben of ellende hebben, dat breekt je hart als ouder. En dan zijn er mensen die durven te zeggen, ja, soms maakt God ons ziek om ons iets te leren. Als ik dat op aarde doe, zit ik morgen vast in de gevangenis in een dwangbuis en terecht. Als ik zeg, nou, Matthew heeft niet zo goed geluisterd deze week. Fem, pak even de spuit met wat injectie, wat ziekte. Zullen we eens even leren? Ik zou helemaal verknipt zijn als ik dat doe. Ik wil mijn kinderen iets leren, dus ik maak ze ziek. En toch wordt dat gepreekt over God. En dat heeft weer te maken met een gebrek aan kennis van het woord van God. Hoe leidt God ons? De geest leidt ons in heel de waarheid. Door de geest en door het woord worden we opgevoed, gecorrigeerd. Niet door ziekte. Niet door ziekte. Zo ben ik, ja, maar die persoon die was ziek en die heeft toen echt geleerd om dankbaar te zijn voor wat hij wel heeft. Prijs God voor wat hij daar geleerd heeft. Maar dat is iets anders dan zeggen, ja, maar God heeft hem ziek gemaakt om dat te leren. God is veel beter dan iedere natuurlijke vader. Zien we het karakter van God. De Bijbel zegt in Jacobus 1, vers 17. Elke goede gave en volmaakt geschenk komt van boven. Van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. God heeft geen schaduwzijde. God heeft geen schaduwzijde. God heeft geen donkere kant. In de brief van Johannes zegt Johannes op een gegeven moment, hij zegt, dit is de boodschap die wij van hem ontvangen hebben. Dus die wij van Jezus hebben gekregen, dat God licht is en in hem is geheel geen duisternis. Dat was Johannes bijgebleven, want Jezus hem had geleerd over God. Nummer 4 is, kijk naar de hele lijn in het woord van God. Als je de wil van God wil weten, kijk naar de hele lijn in het woord van God. Als je kijkt hoe God zich openbaart van Genesis hoofdstuk 1 tot en met het laatste hoofdstuk van Openbaring, laat God zien, ik wil mensen genezen en gezond hebben. Hij schiep een perfecte, hij maakt een perfecte schepping. Hij zegt dat hij gaat eindigen met een perfecte schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En alles daartussenin laat zien dat God wil genezen. Een van de namen van God is, ik ben de Heere, uw geneesheer, Jehovah Rapha. God heeft zijn naam eraan gekoppeld. Het ik ben genezing is wat God zegt tegen zijn volk. Ik ben genezing. Onder het Oude Testament, zelfs onder de wet, genezing was niet onderdeel van de vloek. Ziekte was onderdeel van de vloek. God zegt niet, als jullie heel goed naar mij luisteren, maak ik je ziek. Maar owee, als je niet luistert, dan genees ik je. Nee, het was onderdeel van de vloek. Het was helemaal niet Gods plan voor zijn volk. Want God zegt, kies dan de zegen op dat je leven zult. Kom niet onder die vloek, kom daar niet in de buurt. Dus door heel de Bijbel, ik ben de Heer uw geneesheer, wat Jezus laat zien. Waarom is dat belangrijk? Omdat er komen altijd mensen en die komen dan met één vers aan. En waarom zegt hier de Bijbel dat Trofimus ziek in Mileten achter was gelaten? In 2 Timotheüs 4 vers 20 of 1 Timotheüs 4 vers 20. En dan willen ze per se daar een antwoord op, voordat ze de rest van de hele Bijbel beginnen te begrijpen. Begin eerst eens gewoon de grote lijn in het woord van God te zien. Hoe maakt God zich bekend? Wat zegt God over ziekte? Is het een zegen? Is het een vloek? Genas Jezus mensen of maakte die ze ziek? Is je genezing betaald aan het kruis? Ja of nee? Voordat je met dat soort dingen bezig gaat. En soms lopen mensen daar helemaal op vast. Weet je, Paulus zijn doorn in het vlees. Ja, God wil toch niet altijd. En dan beginnen ze met één tekstje waarvan zelfs de theologen ellenlange discussies hebben wat überhaupt is en betekent. Dat is hetzelfde als iemand, zeg maar, als iemand in een autogarage gaat kijken bij een monteur en dat hij met een of andere cilinder bezig is. Zegt, joh, wat is dat onderdeeltje? Wat doet dat? Dan zal die monteur waarschijnlijk zeggen, joh, weet je überhaupt hoe een verbrandingsmotor werkt? Weet je hoe dat hele ding apparaat functioneert? Want hij kan moeilijk één schroefje of één detail of een chipje uitleggen als je niet weet hoe de rest van de auto functioneert. En met genezing is dat hetzelfde. Daarom, als ik predik over genezing, ik zet altijd eerst het grotere plaatje neer, voordat we op hele specifieke vragen ingaan. Dus als je kijkt naar de algemene lijn van God, in het woord van God is gewoon: God wil mensen genezen. Exodus 23, vers 25 is ook een enorm krachtige tekst om je geloof mee te bouwen. U moet de Heer uw God dienen. Hij zal uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Nou ga ik meteen een koppeling maken naar geloof. Want vers 26 zegt dit. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Het is een belofte die God doet aan zijn volk. God zegt, als je mij dient, ik zal ziekte uit je midden doen wijken. Nou, tegelijkertijd worden we wel soms geconfronteerd met ziekte in het midden van de gemeente. Of, en laten we zeggen, zeker met miskraam of onvruchtbaarheid komt het vaak voor. Dan kan je twee dingen doen. Of je zegt, joh, weet je, zie je, dit klopt niet, dit is niet waar. Het woord van God is niet waar. Of ergens zit er misschien iets waar wij in kunnen groeien. En ook de mate van geloof. En dit verhaal is een behoorlijk radicaal verhaal. Ik vertel ook niet dat omdat mensen zich veroordeeld voelen of wat dan ook. Maar als het gaat om geloof en weten wat je verbond is. De Afrikaanse voorganger, Bishop David Oyedepo, heeft een verhaal. Ik weet, het is echt radicaal geloof. Maar die man weet in ieder geval wat hij doet. Op een gegeven moment, zijn vrouw was zwanger van hun eerste zoon. En op een dag komt hij thuis. En zijn vrouw zegt tegen hem, schat, ik heb een miskraam gehad. Ze zei, I've had a miscarriage. En zijn reactie was, that cannot happen. Please bring me my food. Dat kan niet gebeuren. Was zijn eerste reactie. Hij zei, it's anti-covenant. Het gaat tegen het verbond in. Verder zei hij er geen woord meer over. En even later gaf zijn vrouw geboorte aan een gezond kind.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: 2024 jouw jaar van groei? Zet het jaar apart om te groeien in geloof, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's op de gratis Engelstalige part-time Bijbelschool van Frontrunners. Ben jij erbij? Dan zien we jou vanaf 7 februari iedere woensdagavond in Werkendam. Meld je snel aan voor deze gratis part-time Bijbelschool via frontrunners.nl/parttime.
1: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Ik begrijp dat er een level van niveau van geloof, waar de meeste van ons nog niet zitten. Amen. Maar hij zit er wel. En hij krijgt die belofte. Daarom word ik altijd soms op moe van mensen met die theorieën van al reeds en nog niet. En koninkrijk misschien wel en soms toch niet. En het hele ding is, het heeft te maken met jouw geloof. Want dit is namelijk het ding, als ik... Je kent predikers, als je daar video's van ziet. Als ik bij wijze van spreken voor jou, voor je ogen, iemand zou zetten die met een gebroken been aankomt, maar zijn bot steekt zo ver uit zijn been, en ze zeggen, joh, genees hem even. En je zou voor hem bidden en er zou niks gebeuren. Dan zou dat van die mensen komen, ah, ja, maar het koninkrijk van God, weet je, breekt toch nog niet helemaal door. Het hele verschil is, als ik diezelfde jongen meeneem naar bedieningen in Afrika die ik ken, die bidden voor die jongen, dat been groeit terug en die geneest. Of is het koninkrijk in Afrika al wel helemaal doorgebroken? Snap je wat ik bedoel te zeggen? Dat hele argument gaat helemaal niet meer op. Zodra er iemand anders voor een bid die wel geneest. In plaats van dat je zegt, oké, wacht. Misschien vraagt het inderdaad een niveau van geloof. Weet je. Soms moeten we eerlijk worden, ook naar onszelf, in plaats van de schijn hoog houden. Ik heb ook soms tegen mensen moeten zeggen, ik weet nog de allereerste keer dat ik naar Amerika ging. We hadden wonder na wonder. En op een gegeven moment kwamen die mensen. Die zetten een vrouw voor mijn ogen die blind was. Maar die had geen oog in de oogkassen. En ze vroegen, joh, wil je er genezen? Op het moment dat je dat ziet. Je ziet gewoon holle oogkassen. Geloof me, je geloof in het begin. Toch, laten we eerlijk zijn. Dat doet iets met je. Je kan wel zeggen, ik wandel door geloof. Niet door wat ik zie. Ja, totdat je het echt ziet. Die vrouw die genas ook niet. Maar ik heb niet gezegd, dat is niet de wil van de Heer. Ik heb gewoon gezegd, sorry. Ik zit nog niet waar ik moet zitten. Maar het kan wel, want in de bediening van A.A. Allen groeiden ogen in oogkassen terug en mensen genazen die niet eens ogen hadden. Ik ga niet zeggen, God kan dat niet doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar ik zit er nog niet. Maar ik ben wel onderweg en ik ga er ook niet blijven hangen. Daarom is het belangrijk dat ik die getuigenissen nodig heb van mensen zoals een A.A. Allen en dat soort bedieningen. Waarbij dat wel gebeurt. En dat je het ziet en dacht van, oké, weet je, dit is waar we voor gaan. Dus de algemene lijn in het woord van God. Nummer 5, deze is, heb ik net al heel klein beetje over gehad, dus ga ik niet meer diep op in. Maar kijk naar het leven van Jezus. Johannes 14, vers 8. Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Punt. Als we naar Jezus kijken, zien we God de Vader. Jezus vertelde niemand, sorry, het is niet Gods wil om jou te genezen. Het is niet het verhaal dat Bartimaeus eindelijk bij Jezus kwam. Dat Jezus zegt, wat kan ik voor je doen? Rabbi, dat ik ziende kan worden. En dat Jezus zei, ja, maar dat is niet het plan van God. Ga maar weer terug naar je bedelschaal. Nergens. Jezus zei dat niet tegen mensen. En ik word altijd heel moe van mensen die allerlei dingen zeggen die Jezus nooit zou zeggen. En heel veel dingen die wij zeggen, zou Jezus nooit zeggen. Ja, misschien wil God jou iets leren eerst met deze ziekte. Dat is geen blinde, verlamde, zieke die bij Jezus komt. Jezus zegt, God wil jou eerst iets leren. Kom over 2 jaar maar terug. Nee, Jezus genas ze. Jezus genas iedereen die bij hem kwam. Punt. Dus kijk naar het leven van Jezus en je ziet de wil van God. Je ziet het karakter van de Vader. En er zijn honderden teksten die dat onderbouwen, maar daar hoeven we nu niet heel diep op in te gaan. Nummer 6. Het sterven van Jezus. Jezus liet het al zien tijdens zijn leven. Op het moment dat Jezus sterft, zegt hij bij Jesaja 53, hij heeft onze ziekte gedragen. Hij heeft onze ziekte gedragen. Ik heb besloten, alles wat hij gedragen heeft, ga ik niet meer dragen. En er zijn altijd, en dat is het ding met theologen, je kan altijd dingen uitleggen omdat je het niet begrijpt. Dus heel vaak, laatst ook, sturen mensen weer een studie van, ja, maar ik heb dat toch eens in het Hebreeuws heel diep onderzocht. En als je dan die theoloog erover leest uit de 17e eeuw na Christus, en dan zie je toch dat zij uiteindelijk toch verwachten dat het niet letterlijk over ziekte gaat, maar over onze zieke ziel. Gefeliciteerd. Mooi. En nu? Gaat het iets veranderen in je leven? Ga je hierdoor wonderen zien? Nee. Je zoekt een excuus om te onderbouwen waarom niet iedereen geneest. Stop ermee. Stop ermee. Ik geloof wat er staat. Bovendien in Matthäus hoofdstuk 8 wordt het letterlijk op genezing geplakt. Daar zegt de Bijbel dat Jezus genas al hun zieken, zodat vervuld werd wat de profeet Jesaja zei. Hij heeft onze ziekte gedragen. Jezus heeft het gedragen aan het kruis. Dat is het probleem met theologen. Ze liegen. Ik heb zelf ook theologie gestudeerd. Ik was geen hele makkelijke leerling voor die meeste docenten. Het hele ding is, je kan alles namelijk verdraaien zoals het jou goed uitkomt. Ik heb sommige docenten bijna een hartaanval bezorgd. Had ik misschien ook niet moeten doen achteraf, maar het was wel leuk op dat moment. Waarin een van de docenten was een predikant uit de traditionele gemeente, is niks mis mee, maar die moest lesgeven over de Korinthebrief. En we kwamen bij de gave van de geest. Het is gewoon een leuk verhaal tussendoor, hoor. Er zit geen les in. Misschien moet je het niet moet doen, maar in ieder geval. Hij zegt in die klas, hij zegt, en ik wist, die man die had een enorm groot hart voor Israël. In ieder geval, die man die zegt in die klas, hij zegt, ja, maar de gave van de geest, hè, dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Want Paulus die wijt er maar 1 hoofdstuk aan hier. In 1 Korinthe 12, dat is alles. Dus niet belangrijk, kunnen we links laten liggen. Ik stak mijn hand op. Hij zegt, ik zeg, meneer, Israël is ook niet zo belangrijk. Hè? Er staat alleen in Romeinen 11. Ik dacht, maar dat ze een idee moesten halen. Die man begon te hyperventileren, die had het niet meer. Mijn punt was even om aan te tonen. Als je wil, kan je alles alle kanten op buigen. Kan je van alles zeggen, dit is niet belangrijk, maar 1 hoofdstuk. Ik vind een heel hoofdstuk, vind ik behoorlijk wat. Toch? Als ze nou 1 vers hadden over waar iets stond van de gaven van de geest, en verder helemaal nooit iets, dan had je kunnen zeggen van, ja, nou ja, ik weet ook niet wat het dan betekent. Maar een heel hoofdstuk, en bovendien zijn het meerdere hoofdstukken, maar goed. Het ding is, je kan alles altijd verbuigen, zodat het jou het beste uitkomt. Op een gegeven moment kwamen we in Jacobus, en dan zegt Jacobus, maar als je vraagt, moet je wel in geloof vragen, als je twijfelt, krijg je niks. En die docent zei, ja. Maar dat is een gedicht van Jacobus, dat is beeldspraak. Nou ja, als het niet uitkomt, kan het ook veranderen in een gedichtenbundel. Was niet letterlijk bedoeld. Het hele ding is, je kan alles altijd alle kanten opdraaien, zodat het jou goed uitkomt. Echt waar, het is gewoon een ziekte in de theologische wereld. Ja, die brief in het Oude Testament, die profeet is waarschijnlijk veel later geschreven, anders kan hij dat nooit weten. Dat is profetie, koe. Alsjeblieft. Echt waar, over een aantal de raarste dingen. De plagen in Egypte. Ja, nee, dat had te maken met de rode grond. Die stroomde de rivier in. Toen werd het rood als bloed. En toen gingen alle kikkers dood. En die vielen eruit. En toen al die kikkers eruit, weet je wel. En die het land in. En nou ja, die springkaan, die lust wel graag die kikkers. Dus die hele natuurlijke verklaringen. Waarom geloof je niet gewoon in een wonder? Ja, weet je, ze gingen wel door de Rode Zee. Maar die was maar 10 centimeter diep. Ja, en daarna verdronk God een heel leger in 10 centimeter water. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Hoe lang blijven we doorgaan met redeneren en logica? Dit is het hele ding. Ik heb God nooit zien werken met logica of redenatie. Nooit. Nooit. En daar lopen wij westelingen enorm klem. Lopen we enorm klem. De hele kerk, in het hele Westen. Ik heb het niet alleen over Nederland, maar de westelijke wereld. We zitten klem. Het is een van de machten zelfs in Nederland. Logica en redenatie. God vraagt nooit aan mij, Tom, vind je dit een goed idee? Nee. God zegt, Tom, dit is je gebouw. Zet mijn handtekening onder contract. Heb je het geld? Nee, maakt niet uit. Is dat een goed idee? Nee. Ik ben blij dat sommige mensen vandaag de dag de Bijbel niet hoeven vertalen. Zouden geloof vervangen door wijsheid. Maar je moet wel afvragen wat wijsheid is, broer. Heb je die wel eens gehoord? Je moet wel afvragen. Jezus zei dat nergens. Petrus, voordat je uit die boot stapt, vraag je even af wat wijsheid is, Petrus. Ik bedoel, je hoeft nergens heen. Je komt weer terug in dezelfde boot. Wat is wijsheid in zo'n situatie? Kijk, we kunnen wel voor die melaatse bidden en handen opleggen, maar het is ook een besmettelijke ziekte. Dus je moet je afvragen, wat is wijsheid in zo'n situatie? Jezus zei in Marcus hoofdstuk 11, alles wat je bidt en je hebt de wijsheid om het zelf te ontvangen, dan zal je het uiteindelijk krijgen. Dat is hoe we vandaag de dag vaak de Bijbel zouden vertalen. Onze hele redenatie, wijsheid, al die dingen is een ziekte. Soms spreek ik oudsten en dan gaat het over gemeentegroei. Zeg, ja, we kunnen dit jaar 3% meer doen. Want, of nog niet even, maar we hebben in ieder geval 3% kerkgroei verwacht. Dus 3% meer tiende, dat is, weet ik veel, 2000 euro erbij. Dus dan kunnen we het kinderwerk, kunnen we... Alsjeblieft. Ik ben blij dat ze niet in Handelingen zo dachten. Waren we nou nog met z'n achttienen? Daar kwamen er gewoon duizenden tot geloof op een dag. Weet je, onze hele redenatie, ons hele redeneren is echt een enorme valkuil. Waar ook heel veel mensen klem blijven zitten, ook met genezing. Dus daarom moet je ook niet zo snel onder de indruk zijn van iedereen die allemaal... Ik ben altijd alleen maar geïnteresseerd in doctrines, in mensen die het woord prediken, die me verder gaan brengen ergens in. Niet die me ergens vandaan willen houden of iets willen verdedigen. Of waarom het niet lukt. Ik luister liever naar mensen die het wel doen en waar het wel lukt. En de laatste heeft ermee te maken... ook dat genezing is onderdeel van het nieuwe verbond. Het heeft te maken met Jezus te verstierven. Het is onderdeel van je verbond. Maar daar wil ik nu niet dieper op ingaan. In mijn boek ga ik daar behoorlijk diep op in. Ik heb nog de schaduwverhalen waar ik ook in mijn boek op inga. Maar goed, een aantal dingen al hierover gezegd. En waar ik mee verder wil gaan, in de tweede helft ga ik daar een stukje mee verder. En daarna wil ik vragen gaan beantwoorden. Omdat ik snap, ik doe het ook expres. Ik schop een hoop los. Omdat je soms moet je eerst iets losmaken bij mensen. En soms moet je ook heel hard even de andere kant schetsen. Dat mensen even wakker geschud worden. Van, oh ja, wacht eventjes. Dit is, ondanks dat sommige dingen gewoon aangeleerd zijn. Maar een van de dingen waar ook veel kritiek op kwam van mensen op mijn boek is. Omdat er de subtitel was, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Ik vind het altijd leuk, want als ik een boek schrijf, kan ik van tevoren altijd al de kritiek voorspellen zonder dat ik in mijn profetische gaven functioneer. Hoef je geen profeet voor te zijn. Dat is gewoon logica en redenatie. Mijn nieuwe boek, ik heb hem voor de vakantie afgeschreven. Christel gaat er nou doorheen qua tekstredactie en nog iemand. En we hopen hem in november uit te brengen. Maar mijn nieuwe boek heet Bidden is ontvangen. Bidden is ontvangen en het gaat erover hoe je eigenlijk altijd gebedsverhoring kan zien. En ik weet nu al dat als je zo'n boek publiceert met bidden is ontvangen, ik kan de reacties al profiteren. Ja, maar je moet niet denken dat je alles krijgt wat je bidt. Je moet niet denken dat God Sinterklaas is. Uiteindelijk bepaalt God wat we wel en niet krijgen. Weet je kan het gewoon allemaal, kan je het al lang van tevoren openbaar maken. Het hele ding is, weet je, dat is leuk. Hoe iedereen kan genezen, voordat we gaan mannen, waarom geneest niet iedereen? Sommige dingen komen overeen met het eerste gedeelte. Ik ga gewoon een aantal vragen stellen om je te triggeren hierin. Genas bij Jezus iedereen waar hij handen op legde? Ja of nee? Ja. Bij Jezus genas iedereen. Ga ik meteen even in op een vraag die in de zaal gesteld werd over syndroom van Down was de vraag. En noem nog iets. Verstandelijke beperkingen. Ten eerste maakt het bij Jezus niet uit. Is wat ik lees in het woord van God. Sowieso, of na 13 jaar ziek, 18 jaar ziek, 38 jaar levenslang, al die dingen. Maakte voor Jezus geen verschil. Jezus genas ook, zegt er bij Matteüs hoofdstuk 15, de verminkte. Verminkte. En verminkte kan van alles zijn, maar het kan ook mensen zijn die ledematen missen. Die benen missen. Dat zijn mensen die verminkt zijn. Dat is niet een... want er staat de kreupelen, de verlamden. Maar die kreupelen zijn de verminkten. Dus het waren niet mensen die niet konden lopen, die alles nog hebben. Maar die echt verminkt waren. Dat is Matteüs hoofdstuk 15. Die genas Jezus. En heel veel dingen staan niet specifiek beschreven in het woord van God. Er staat ook niet van, nou, die werd genezen van zijn hoofdpijn. Het hele ding valt daarop terug. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Ik zou niet weten waarom het niet kan. Alles is mogelijk voor God. Alles is mogelijk. Dus ik geloof ook dat God dat soort dingen absoluut kan genezen. Dat, er is een verhaal, misschien dat we die wel... kennen jullie dat verhaal? Dat R.W. Schembeck vertelt dat verhaal over A.A. Allen, over die wonderen. Dat jongetje, of volgens mij is het een jongetje met 26 ziektes. Heeft iemand die wel eens gezien? Anders kunnen we misschien vanavond of andere keer ook wel laten zien. In ieder geval, dat kind was totaal verminkt, gehandicapt. Die kon niet spreken, had geen ogen, was misvormd, al die dingen meer. En eigenlijk, die had eigenlijk niet eens meer moeten leven. In ieder geval, terwijl A.A. Allen voor dat kind bad, kwam de kracht van God. En dat hele, dat kind genast totaal. Er werden ogen gevormd in zijn oogkassen. Al die armen, die hoorde je ook, die werden uitgestrekt. De meest bizarre wonder gebeurde. Er zijn video's ook van A.A. Allen, dat hij bidt en dat jongetje heet The Monkey Boy. Want die had zijn benen waren spaghetti, er zaten geen botten in, was alleen maar spier. Dus die kon nergens op staan. Dus als ze die neerzetten, dat zakte gewoon als pudding in elkaar. Hij bidt voor dat jongetje, hij zet hem neer, dat jongetje loopt. Botten gemaakt. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar goed, genas bij Jezus iedereen. Ja? Zei Jezus dat wij hetzelfde zouden doen als hem? Ja. Nou, dan ben je er al 1 plus 1 is 2. Toch? Je hoeft het niet heel moeilijk te maken. Als bij Jezus iedereen genas en Jezus zegt in Johannes 14, vers 12, je zal hetzelfde doen als mij en nog meer. Betekent dat dat in ieder geval Jezus' standaard is. Dus iedereen zegt, ja, maar iedereen genezen, dat is misleiden. Dwaalleer. Zeg maar, je stelt mensen teleur, want niet iedereen geneest. Nee, jij stelt mensen teleur, want jij preekt dat niet iedereen gaat genezen. En daardoor gaan we het nooit zien. Jij houdt mensen vast in ongeloof. Jezus zei, je zal hetzelfde doen als mij en nog grotere. Want ik ga heen naar de Vader. Matthäus hoofdstuk 17 lukt het de discipelen niet om iemand te genezen. En dan vragen ze, heer, waarom konden wij hem niet genezen? En dan zegt Jezus niet van, ja, maar jullie zijn niet de zoon van God. Of je moet ook niet denken hetzelfde kunnen doen als mij, hè? Nou, beide beentjes op de grond. Nee, hij zegt, jongens, ligt in jullie ongeloof. Ligt in jullie ongeloof. Dus wij kunnen hetzelfde doen. Deze is leuk, want deze weten, uiteindelijk als je een boek hebt gelezen wel, maar genas bij de apostelen iedereen. Nee en ja, dat is inderdaad een goede. Matthäus hoofdstuk 17, soms zien we dat ze niet lukt. Maar de wil van God was dat iedereen geneest. En er zijn meerdere teksten die aantoont dat in andere plekken het ze lukt om iedereen te genezen. Handelingen 5 vers 16. Men bracht hen naar de apostelen die door onreine geesten, zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allemaal genezen. Dit is Handelingen hoofdstuk 5, niet Matthäus 5. Dit is boekhandelingen met de apostelen. Ze brachten alle zieken en die werden allemaal genezen. Paulus in Handelingen 28. Alle zieken op het eiland kwamen naar hem en werden genezen. Paulus genas iedereen. Markus 6, vers 12. Ze dreven veel demonen uit, zalfden de zieken met olie en maakten hen gezond. Lucas 9, vers 6. Zij genazen overal de zieken. Gaat niet over Jezus, gaat over de apostelen, gaat over de discipelen. Dus kan het. Ja, het kan. Hoe weten we zeker dat iedereen kan genezen? Nummer 4 is de genezingsopdrachten. Als Jezus zegt genees de zieken, maakt hij dan uitzonderingen, ja of nee? Nee. Hij zegt niet genezen, tenzij... Tenzij je in Nederland woont in 2020. Dan wil ik dat je een boek schrijft over het koninkrijk, al reeds en nog niet. Nee, in de genezingsopdracht is leg handen op zieken, ze zullen genezen, genees de zieken. Waar je ook heen gaat, genees de zieken. Dus dat is de standaard. Nou, vraag nummer 5, is Jezus voor iedereen gestorven? Gelukkig, duidelijke ja. Als Jezus voor iedereen is gestorven, dus wil jij God iedereen vergeven? Zegt iedereen in de kerk, ja, wil God iedereen genezen? Hoor je zo'n krekel? Krik, krik, krik. Dit is het ding, Jezus stierf voor iedereen. Zijn bloed heeft gevloeid voor iedereen een zonde, maar zijn striemen zijn voor iedereen een genezing. Dat is het grote probleem met waar we mensen prediken in één keer uitverkiezing als het gaat om genezing, maar niet als het gaat om vergeving. Jezus stierf voor iedereen, dus kan iedereen genezen. Net zoals iedereen vergeven kan worden en gered kan worden. Nummer 6, is Jezus veranderd? Nee. Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jezus is niet veranderd. Nummer 8, hebben wij, of nummer 7, ik weet niet, maakt niet zoveel uit. Hebben wij een andere Heilige Geest? Nee, we hebben dezelfde Heilige Geest. Dat zegt de Bijbel in Romeinen hoofdstuk 8 vers 11. We hebben dezelfde geest als Christus. Weet je, er is geen A-merk Heilige Geest en een B-merk. Dat zijn in de winkel met cola. Weet je, je hebt Coca-Cola en Pepsi. Maar je kan ook van dat spul pakken wat eigenlijk naar appelsap met prik smaakt. Niemand ervaring mee? Oké, maakt niet uit. Ja, misschien had ik ook gewoon een appelsap met prik hoor. Kan ook in ieder geval. Het ding is, er is geen B-merk Heilige Geest van mindere kwaliteit. Of die net wat minder krachtig is. Of wat. Nee, het is gewoon allemaal, we hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. Heeft God aanziens des persoons? Heeft God lievelingetjes? Allemaal. Amen, broer. Halleluja. Iedereen gezakt voor de quiz. Maar dat zijn grappige dingen. Als je in de kerk zou vragen, mensen, heeft God lievelingetjes? Zegt iedereen nee. Wil God iedereen genezen? Nou, zeggen ze dan. Weet je, God heeft geen lievelingetjes. Het is niet zo dat Jezus door de menigte heen liep en aan de bloedvloeiende vrouw zag en zei, och, daar heb je het lievelingetje van de Heer. Kom jij maar eens even hier. Hè, knuffel, knuffel, jij wel, de rest niet. Nee, dat had niet te maken met dat Bartimeus of de bloedvloeiende vrouw, dat toevallig het lievelingetje van God was. Het had te maken dat zij hun geloof uitstrekte om hun genezing te ontvangen. Dat was de reden dat zij hun genezing ontvingen. Het laatste, dat iedereen kan genezen, het ding is gewoon, de voorbeelden zijn er uit de kerkgeschiedenis. Zelfs na het boek Handelingen zijn er verhalen van mensen die functioneerden in zo'n kracht dat iedereen genas waar ze voor baden. En bij sommigen, zoals in A.A. Allen, was dat niet iedere dienst, maar wel sommige diensten. En er zijn wel meer waar ik ook in mijn boek over vertel.
2: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
1: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio. God Radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws. Counting down!
12: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Radio jou bemoedigt. Help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
1: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
2: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
3: Het eerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
1: Life gets better when you get better.
2: Van harte welkom bij Hour of Power. Ik ga gelijk even naar gisterenmiddag. Toen hadden wij een fantastische samenzangmiddag van Hour of Power. In die prachtige nieuwe kerk in dat historische Katwijk. En wat hebben we heerlijk gezongen: psalmen, gezangen, opwekkingsliederen. En zoveel jongeren waren er ook aanwezig. Dus we kijken daar met groot genoeg op terug. We zongen ook Heilig, Heilig, Heilig. Vroeg in de morgen wordt u mijn zang gewijd. Het bekende Holy, Holy, Holy. En dat gaan we straks ook horen van het koor. Bobby spreekt over de Heilige Geest in een serie dat een bovennatuurlijke kracht geeft. En wat dat dan betekent, dat vertelt hij straks. En Annelies van Walsum, jij bent mijn gast. Je bent en ondernemer en evangelist. Wat ben je nou meer?
4: Een moeder. En vrouw van.
2: Oké, nou goed. Dat wordt een heel leuk gesprek. Maar een moeder, dat is ook heel mooi. En ondernemer en evangelist. Welkom bij Out of Power.

0: Dat was het aangrijpende Unused Day. Annelies, je bent onze gast. Ga even terug naar jouw jeugd. Je groeit op in een reformatorisch gezin, dat is vrij streng. Je bent eigenlijk een hele spontane, open, vrolijke tiener. En dan op een gegeven moment besluit je, ik doe mijn hart op slot.
1: Ja.
0: Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja.
0: Waarom deed je dat?
1: Nou, vaak in een reformatorische gezin moet je maar gewoon een beetje rustig doen, kalm en normaal. En op een gegeven moment, als je dat ook vaak genoeg hoort, dan word je steeds kleiner. En dan op den duur denk je, nou, dan doe ik maar dicht. Dan verdwijn ik eigenlijk als persoon.
0: Wat gebeurt er als je zegt, ik doe mijn hart op slot?
1: Ja, dat is een bepaalde keuze. Maar je kunt hem niet zomaar weer openen. Dus eigenlijk kun je geen liefde meer goed ontvangen. Maar ook niet echt geven. Dus ik voelde daar eigenlijk weinig meer bij. Dus ik werd heel rationeel. Eigenlijk best wel hard. En dus als heel jong meisje was ik al best wel heel hard.
0: Maar hoe hard was je?
1: Ja, grote mond, rebels, thuis hele grote mond. Dingen doen die niet oké waren. En om gewoon een soort van te overleven. Een beetje van je afschreeuwen, zeg maar.
0: Ja. Wat gebeurde er dat je veranderde?
1: Nou, het is eigenlijk 2017 pas echt gebeurd dat de Heer me liet zien dat mijn hart dicht zat. En dat hij ook, wilde ik doorgaan, zeg maar. En waar hij me voor geroepen had, zeg maar, dat mijn hart wel open moest. Het was wel mijn man die op een bepaald punt zei van Lies, ik kom nooit echt verder bij je hart als zo. En er zal toch iets moeten veranderen, wil ik je echt leren kennen, zeg maar.
0: Toen waren jullie al getrouwd?
1: Ja, waren we al getrouwd, ja. Dus we zijn nu ruim 25 jaar getrouwd. Ja. We hadden al een crisis gehad en er was al van alles gebeurd. En 2017 is dus zeg maar 9 jaar geleden dat ik pas eigenlijk echt ontdekte dat mijn hart nog steeds dicht zat.
0: Ook in je huwelijk?
1: Ook in mijn huwelijk, ja.
0: Hoe is je hart open gegaan?
1: Ja, dat er een bepaalde keuze is. Dat ik eigenlijk echt de Heer gezegd heb van, Heer, doe maar dan wat nodig is. Om dat te openen, zeg maar. Want ik weet zelf niet eens hoe het moet. En dus eigenlijk wel een soort van toestemming gegeven. Van oké, doe het dan maar. Maar en toen is dat wel gebeurd. En daar heb ik echt een jaar gehuild of zo. Elke dag. Elke dag bij de Heer. Omdat ik gewoon
0: gehuild.
1: Elke dag.
0: Het moest eruit.
1: Ja.
0: Waar huilde je over?
1: Ja, over alles, zeg maar. Maar ik denk het meest wel over het niet echt het gevoel hebben te mogen zijn wie ik was. En ik was altijd spontaan en open en ik praatte veel. Maar dat was altijd naar beneden gedrukt. Van, denk niet eens bewust hoor. Van, te aanwezig. Hè? Te aanwezig en te luidruchtig en dat soort dingen. Dus dan, daar huilde je dan over. Maar ook over, mijn man was veel ziek geweest. En gewoon zoveel meegemaakt al in het leven, zeg maar. Waardoor je.
0: Vertel eens over de ziekte van je man.
1: Hij had een ernstige huidziekte. En zijn huid lag er gewoon altijd bijna af. En hij had altijd jeuk, pijn en depressief daarvan. En weinig slapen en toch altijd door moeten, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus was intens.
0: Intens. Op een gegeven moment denk jij, ik wil eigenlijk niet langer meer bij hem blijven. Ik wil weg bij hem.
1: Ja. Ik had op internet zitten zoeken van een christen en scheiden. En toen dat had hij gezien. En toen zei hij van, Lies, als jij zo graag weg wil, dan ga gewoon. En sterker nog, als jij je koffers niet pakt, bij wijze van spreken, dan doe ik het wel voor je. Maar als jij niet hier wil zijn, dan moet je gewoon gaan.
0: En je hebt je koffers gepakt en je bent gegaan.
1: Ja.
0: Ja. Ging dat met veel pijn? Of dacht je opnieuw, ik bouw weer een muur om mijn hart?
1: Nou, ik had mijn muur nog om mijn hart.
0: Ja.
1: Dus het was nog voordat mijn hart openging dat dit gebeurde. Ja. En ik kende God amper eigenlijk. We hadden eigenlijk net pas een beetje een relatie gekregen met God. En dus wie die precies was als liefdevolle vader en zo, kende ik hem helemaal nog niet. Dus het was voor mij meer een soort ontsnapping, zeg maar. In eerste instantie voelde het ook als een opluchting.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jullie denken alle twee, het is afgelopen. We beginnen alle twee een nieuw begin in ons leven dan. 2 weken later laat je man zich dopen.
1: Ja.
0: Hij stuurt jou een uitnodiging.
1: Ja.
0: En toen dacht je, bekijk het maar.
1: Ja, dat dacht ik in eerste instantie. Ik dacht, dat ga ik echt niet doen als een soort trouwechtgenoot naast je staan. En op zaterdagavond toen dacht ik, dit kan gewoon echt niet. Want stel dat het goed komt. Dus ergens in mijn hart kwam er toch een soort van geloof dat het misschien ooit goed kon komen. Niet eens bewust, denk ik. Dacht ik van, oké, ik moet daar toch bij zijn. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen keek hij me amper aan en alles. Maar de dag erna dat ik weer ging werken, want we hebben samen een bedrijf en we moesten gewoon samen zaken runnen, was hij ineens anders naar mij en ik naar hem. Het was heel apart.
0: Ja. Ja. En jullie zijn weer bij elkaar.
1: En we zijn weer bij elkaar, ja. Dat is echt een wonder van God, die dus ons huwelijk herstelde. Dus nadat ik mezelf echt had overgegeven aan God. Toen hij me had laten zien dat er een waterbak zeg maar in de straat was, waar musje in zaten, was het. Toen zei hij gewoon letterlijk, je gaat de mussen te boven, kleingelovigen. En nadat hij dat gezegd had, toen kon ik me pas overgeven aan hem. Toen dacht ik, oké, als de vogels zelfs een waterbak hebben, een bad eigenlijk, hoeveel te meer dan ik, zeg maar. En toen zei ik ook, Heer, dan wil ik me ook overgeven. En ja, dan begint het herstel. Dus nog een langer verhaal. Maar daar heeft God een herstel gedaan. En dan moet je gaan werken natuurlijk ook.
0: Ja, nou ja, het was heel bijzonder. Want jullie waren uit elkaar. Maar hadden samen bedrijven.
1: Ja.
0: En die bleven jullie samen runnen.
1: Ja.
0: Dus hoe communiceerden jullie met elkaar?
1: Niet.
0: Niet?
1: Nee, we communiceerden.
0: Via een appje of zo.
1: Ja, ook gewoon echt op punt van failliet gaan. Op dat moment. Ja.
0: Want dan gaat alles mis natuurlijk.
1: Alles gaat mis, ja.
0: Ja, jij hebt je bestemming in God gevonden.
1: Mm-hmm.
0: Jouw man liet zich dopen, dus hij ook. Wat verbind je dan als je als zo lang niet goed gaat weer met elkaar, dat je kan zeggen, we kunnen samen weer verder?
1: Nee, God is sowieso het derde koord natuurlijk van een drievoudig snoer. En allebei hadden we wel gewoon onszelf overgegeven. Dus allebei gezegd van oké, we willen gewoon dat God ons herstelt. Ons in eerste instantie en ons huwelijk. Ja. Als je echt gaat weten wie je bent in Christus sowieso, dat is heel belangrijk. Maar echt het overgeven aan hem. En kijk, David die zegt op een bepaald punt, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, zeg maar. En Adam die begon al te wijzen naar Eva. En Eva die ging naar de slang. En daar zijn we allemaal toe geneigd. Van ja, hij heeft het gedaan of zo. En op het moment dat we durven zeggen van ja, maar ik ben zelf fout geweest. En je kunt dat allebei zeggen. En daarin dan weer de verbinding gaan krijgen, zeg maar. Dus eigenlijk nederig zijn. En zeggen van ja, ik heb zelf ook niet goed gedaan. En laten we gaan kijken hoe we kunnen herstellen, zeg maar. Ja. Dus ja, dat geloof ik wel. Als we stoppen met vingerwijzen. En eerst de hand in eigen boezem. Dat is het eerste begin, denk ik.
0: Mooi. Jullie zijn een gelukkig stel.
1: Ja, heel erg. Ja.
0: Heel erg gelukkig.
1: Heel erg.
0: Mooi.
1: Ja.
0: We hebben samen dat bedrijf. Mensen die bellen op om een bestelling te plaatsen.
1: Ja.
0: En dan praat je vrijmoedig over God met hen.
1: Ja.
0: Een prachtig verhaal van een man die een hele simpele waslijn bij jullie had besteld. En uren van jullie bedrijf woont.
1: Ja.
0: En voor dat simpele waslijntje, dingen gebeuren soms omdat ze moeten gebeuren.
1: Ja.
0: Naar jou toe komt om het om te ruilen.
1: Ja. En dan op zo'n moment weet ik gewoon, dat is niet voor niks. Dus hij kwam en hij ging zitten. Dus ik gaf hem een bakje koffie en hij zat bij mij op kantoor. En toen vroeg ik nou wat hij zo al deed in het leven. En toen vertelde hij inderdaad die leukemie had en eigenlijk terminaal was. En toen begon ik hem te vertellen over dat God van hem houdt en dat hij een goed plan nog voor zijn leven heeft. Hoewel dat misschien niet zo lijkt als hij dit had. En
0: nou, maar dat vind ik wel wat. Als je tegen iemand zegt, God heeft een goed plan met je.
1: Ja.
0: En zo'n man denkt, ja, maar ik heb misschien nog een maand te leven.
1: Ja. Ja, en dat is altijd heel bijzonder. Want het lijkt altijd wel of de Heilige Geest dan gewoon overneemt. En het klinkt heel contra, zeg maar. Maar uiteindelijk doet de Heilige Geest gewoon een werk in hun hart. Waardoor ze dat ook gewoon accepteren als een goed plan. Ja. Ja.
0: Bobby heeft een hele serie over de Heilige Geest.
1: Mm.
0: Hoe verklaar jij de Heilige Geest in jouw leven? Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ik ervaar dat gewoon dagelijks, zeg maar. Over een aandrang, heel vaak. Over, zeker als ik het evangelie moet vertellen, dan ervaar ik het vaak als een drang. Of soms een stem, dat hij echt tegen me zegt van, vertel het. Of zeg dat. Ik had een persoon dichterbij in ons leven. En daar sprak de Heer echt tegen me van, je moet er naartoe, want het is tijd, het is tijd. En deze persoon is 5 weken later overleden. Maar heeft nog wel Jezus aangenomen. Dus dat zijn gewoon, ja, hij wil tegen iedereen spreken. De Bijbel zegt, zijn schapen horen zijn stem en zij volgen hem. Als we willen luisteren, dan kunnen we het horen. Alleen soms willen we misschien niet luisteren, omdat het uit ons comfortzone is. Hè?
0: Maar het is wel iets wat je moet omarmen. En heel veel mensen kunnen dat niet. Kunnen wel, ik geloof in God, ik geloof in Jezus. Mm-hmm. De Heilige Geest wordt moeilijk gevonden.
1: Ja,
0: dus help jij eens de mensen die zo denken.
1: om de Heilige Geest en is een persoon. Dus sommige mensen denken dat het een soort van vaag iets is, een geest. En hij is geest, maar hij is een persoon. En hij spreekt tot onze geest. Dus de geest spreekt tot onze geest, dat we kinderen van God zijn. Zo simpel is het al. Nou, en zo spreekt de geest ook tegen onze geest. Als we een opdracht krijgen, of dat we geliefd zijn, of ja, noem maar op. Dus het is juist heel liefdevol.
0: Ja.
1: En bemoedigend en opvoedend.
0: En niet om iets bang voor te zijn.
1: Nee.
0: Je gaat met groepen de straat op.
1: Ja.
0: Want je hebt een brandend hart om anderen ook het evangelie te vertellen. Je gaat naar Amsterdam, Den Haag, Breda, Zwolle. En denk je ook, ik zie iemand lopen en naar die ga ik toe. Want de geest legt op mijn hart om met diegene te praten.
1: Ja, dat zeggen mensen wel eens. Alleen dat heb ik minder. Want ik geloof dat gewoon iedereen gered moet worden. Dus de Bijbel die zegt dat God niet wil dat iemand maar verloren gaat. En dat alle tot bekering komen. Dus ik ben niet zo selectief.
0: Wat betekent dan als je gered wordt? Hoe zie je dat?
1: De Bijbel zegt dat we verloren liggen vanuit Adam. Dus we hebben allemaal gezondigd. En door de zonde missen we nabijheid van God. Dus de scheiding. En het gevolg van zonde is de dood. Maar de genade van God is het eeuwige leven in Christus Jezus. Dus Jezus ging aan het kruis. Daar nam hij alle zonde en alle schuld van ons allemaal op zich. En de Bijbel zegt, als je in hem gelooft, zou je niet verloren gaan. Maar zou je gered worden met eeuwig leven.
0: Dat is mooi.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ik vind het zo ontzettend knap. Ik ken ook jongeren die elke week op het Centraal Station evangeliseren in Utrecht. Of die de straat op gaan en heel vrijmoedig over God praten.
1: Ja.
0: Dat is toch niet iedereen gegeven? Of is het eigenlijk
1: ja.
0: wel?
1: Ja? Ja, ik denk dat iedereen gegeven is. Ja, de Bijbel zegt dat we het allemaal mogen vertellen aan alle schepselen, zeg maar. En ja, dat we ook geen geest hebben van lafhartigheid. Dus we kunnen dat sowieso allemaal doen. Regelmatig zeg ik, maar meneer, u weet, of mevrouw, u weet niet waar u nee tegen zegt. Dus ik laat u eerst nog even kiezen. En dan kunt u alsnog kiezen om te gaan.
0: Ja, dan nou, komt er iemand en die zegt, nou, u heeft me wel in mijn hart geraakt. Ik wil eigenlijk meer weten. Mm-hmm. Wat is dan de follow-up?
1: De follow-up is vaak dat we ze gewoon uitnodigen naar een kerk, zeg maar. Van om daar naartoe te komen. Of bijvoorbeeld uit te nodigen voor een alfacursus als die ergens is. Als je er natuurlijk van uitgaat dat de Heilige Geest de grote follow-upper is, eigenlijk. Dus ik heb zelf ook ervaren, als je tot geloof komt, dat de Heilige Geest gewoon ineens allerlei, of God zelf, allerlei mensen om je heen plaatst. Dat je denkt, hé, waar komen die ineens vandaan? Dus ik denk dat we soms als christenen ook een beetje te bang zijn geworden. Ik hoor heel vaak dat mensen zeggen, ja, maar als er geen follow-up is, dan kun je het beter niet doen. Dat is ook een goed excuus om het niet te doen, hè? Dus ja, ik denk altijd, het gaat in eerste instantie eens gewoon doen. En die follow-up komt vanzelf. En mensen worden meestal in hun hart geraakt. Want de Bijbel zegt ook dat het woord van God nooit leeg terugkeert. Dus er gebeurt altijd iets in het hart, zeg maar.
0: Dus ook al plant je een zaadje.
1: Ja.
0: En je ziet niks gebeuren, ja. Dan is dat zaadje geplant.
1: Ja, is echt zo. En ik had bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld dat er een meisje die ik op straat had aangesproken. En die kwam de hele tijd maar niet in de kerk, terwijl het daar wel in de buurt was. En na ongeveer 3/4 jaar kwam ze toch in de kerk en sprak ik haar opnieuw. En toen zei ze tegen mij, weet je nog dat je me toen op straat... En ik wist het echt niet meer, want ja, je spreekt veel mensen. En toen vertelde ze me dus dat daar al wat gebeurd was. En dat de keer daarna een tweede keer iemand van ons team haar aangesproken had. En zelfs een derde keer. Dus de tweede keer had ze gezegd, God, als u dan echt iets met mij wil, spreek u mij dan nog een keer aan. En dat was dus gebeurd een derde keer. En dan zal ik naar die kerk gaan, had ze gezegd. Heeft ze nog 4 maanden gewacht. Maar is toen uiteindelijk wel gekomen en is ze daarna vol ingegaan. Dus wij weten niet wat er gebeurt, zeg maar. Maar wat voor mij zelf heel bemoedigend is, dat als we bedenken, wij denken dat wij zo graag willen dat iemand gered wordt. Maar God wil dat niemand verloren gaat. Die wil veel meer dat iedereen gered wordt als wij. Dus zouden wij inzitten over de follow-up of zou God er zelf voor zorgen ook?
0: Je hebt je Bijbel voor je liggen?
1: Ja.
0: Ik heb aan je gevraagd, wat is je meest geliefde Bijbeltekst?
1: Ja, ik heb een heleboel, dus dat is
0: ja,
1: een beetje moeilijk.
0: Ik zie al die blaadjes.
1: Dat is een beetje moeilijk, maar eentje die echt voor mij ook een verandering bracht in mijn leven, is Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus Jezus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dus God heeft zichzelf door Christus met ons verzoend. Nou, toen ik dat besefte, toen dacht ik, man, ik hoef eigenlijk alleen maar mensen handen te gaan geven en zeggen, hey, God heeft zich al met jou verzoend, maar wil jij dat geschenk aannemen?
0: Ja. Ja. Bij Out of Power is de missie, geef Gods liefde door.
1: Ja.
0: Dat doe jij.
1: Mm-hmm.
0: Vind ik ongelooflijk geweldig. Ik ben een trouwe kijker van Out of Power. En je zegt met name de getuigenissen van mensen die hier aan tafel zitten. Mm-hmm. Die spreken je aan, waarom?
1: Omdat je iedere keer opnieuw ziet wat de kracht van God bewerkt, zeg maar. En dat is wat hier vaak getuigd wordt. Dat de kracht van God mensen vrijzet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fijn dat je dat ook vrijmoedig mocht getuigen hier aan tafel. Dankjewel Annelies. En ik geef je graag een herinnering mee. Je hebt het woord een aantal keren uitgesproken. Het is het boek van Bobby Schuller over de kracht van de Heilige Geest. Ja. Vrijmoedig leven in zijn aanwezigheid. Nou,
1: supermooi.
0: Als voor iemand dit geldt, die ondertitel, dan is het voor jou.
1: Nou, dank u wel. Heel erg leuk. Dank u wel.

0: Bobby Schuller, wat heeft hij toch altijd opmerkelijke en nieuwe inzichten. En dat vind ik zo verrassend bij ons aller Bobby. En we denken nog met groot genoegen terug dat hij in Nederland was. Ook onder andere op opwekking heeft gesproken. Maar ook de drie avonden van Hour of Power was echt geweldig. Volgende week is mijn gast Sam Pruis. Een hele bijzondere jongen. Hij verloor het licht uit zijn ogen op jonge leeftijd. Hij kan nog maar 10% zien. Maar het is een hele pragmaticus. Hij is een denker. Door alles wat hij meemaakte zei hij... Ik geloof niet in God. Ik geloof in het universum. Heeft daar allerlei ideeën en gedachten bij ontwikkeld. En toen hij helemaal onderaan het lijstje terechtkwam... toen bleef Jezus over. En daar gaat hij over vertellen. Bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Namens ons hele team. En ik hoop van harte tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek... blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know...

0: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
1: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
2: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
1: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En ik ben verheugd om jullie weer te mogen verwelkomen bij weer een geweldige les. En de weken gaan hard. We zitten alweer in les 1 vers 16. Nee, niet 1 vers 16. Les 1 vers 16, dat is van een nieuwe Bijbelboek. We zitten alweer in les 1.16. En de vorige les was echt heerlijk. Het was gewoon een mooie les over onze positie bij de Vader. Hoe we gewoon tot hem mogen komen in alle vrijmoedigheid, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing. Hoe we kinderen zijn geworden van de Allerhoogste God, man. En het is zo powerful dat je weet dat je een kind bent van God. En omdat onze positie is veranderd, kan ook onze houding veranderen. En hoeven we niet meer op een slaafse manier in angst en vrees en beven voor hem te komen. Maar gewoon vrijmoedig. We kunnen gewoon vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn, maar op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hè? Vanwege de genade en de goedheid van God. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar vanwege die genade mogen we het ook omarmen. En we mogen gewoon zeggen, als God zegt dat ik rechtvaardig ben, ben ik rechtvaardig. En als hij zegt dat ik goed genoeg ben, ben ik goed genoeg. En als hij zegt dat ik tot hem mag komen in vrijmoedigheid, dan mag ik dat en dan doe ik dat ook. En dan ga ik met opgeheven hoofd, in alle respect en ontzag. Maar man, dan ren ik naar mijn papa. En zo, dat is mijn relatie met God. Ik ren gewoon naar de Vader. Elke dag weer opnieuw zeg ik, hallo papa. Dank u wel voor een nieuwe dag en dank u wel voor uw genade. U bent een goede God en ik hou zoveel van u. Zoveel. Halleluja. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u papa bent, dat u vader bent. Dat u niet alleen maar God almachtig bent. Hè? Voor zoveel religies noemen zij u alleen maar God almachtig. En klopt, u bent God almachtig. Maar u bent ook vader. En u bent onze vader. Wij kunnen u vader noemen. En dat maakt het heel intiem en heel persoonlijk. En daar zijn we zo dankbaar voor. We hadden u ook gediend als u alleen maar God almachtig geweest had geweest. Maar u bent ook vader en daar zijn we zeer dankbaar voor. Vader, dank u wel. Wat een zegen, wat een genade, wat een goedheid en wat een liefde. Dank u wel dat we zo'n positie hebben verkregen en dat we nu vanuit die positie tot u mogen gaan komen in alle vormen. Gewoon vanuit vrijmoedigheid, vanuit geloof, in waarheid, in identiteit. Dank u wel. U bent een goede God, u bent een goede God. Ik kan niet anders zeggen, u bent gewoon een goede God. Ik zou het liefst in tongen willen bidden, want ik heb geen woorden om uit te drukken hoe goed u bent, vader. U bent een goede papa. U bent een goede papa. Die brandoso torrequia la lamando. Requebri ielele mando chocuraya lamando sotorocoronde de kete. U bent mijn vader. U bent mijn vader, halleluja. Ki branda ya la lamanda ya la lamando rocoronde de kete. Hilili mando rochotoria la lamando. U bent mijn vader. U bent God, maar u bent ook mijn vader. En daar wil ik u voor loven en prijzen, halleluja. Halleluja, levende God, levende God. Abba, u bent Abba. Eli, Eli, Eli, Eli. U bent ook Abba. U bent ook Abba. En ik hou van u. Ik hou van u, Vader, in de machtige naam van Jezus. Dank u wel voor deze studies. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor uw vuur. Dank u wel voor uw passie. Dank u wel voor wie u bent. De beste Vader die er maar is. En die er ooit had kunnen zijn. Dank u wel, Heer. Alle eer is voor u in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik kan hier gewoon, nou ja, maakt ook verder niet uit. Weet je, laat mij gewoon lekker mijn eigen feestje hebben. En als je er niet tegen kan, dan ga ik hier gewoon door. Ik vind het ook prima, weet je. Maar soms dan kom je gewoon zo onder die zalving gewoon terecht van de Heilige Geest. En dan, nou, dan weet je, dan begin je dingen uit te kramen. En je weet gewoon niet meer welke kant je op wil gaan. Maar het is gewoon zo goed, jongen. Hij is zo goed, man. Hij is zo goed. Hij is zo goed, weet je, God is zo goed. Ik weet niet, hij is zo goed. Weet je, hij is voorziener, weet je, hij is beschermheer, hij is geneesheer. Hij, Hij is rust, hij is vrede, hij is blijdschap, hij is liefde, weet je. Hij is goedheid, hij is genade, hij is zo goed, hij is zo goed. Zijn goederentierendheid, zijn goedheid en goederentierendheid zullen ons volgen al de dagen van ons leven. We zullen voor eeuwig in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Weet je, ja, hij is zo goed. Hij is zo goed. Te brandaya patikia lalamando rekete shia lalamando. Dank u wel, Vader, dat u mij altijd verhoort, Heer. Dank u wel, Vader, dat u bent wie u zegt dat u bent. En dat u doet wat u zegt dat u doen zal. Dank u wel dat u geen God bent die liegt. U bent geen mens dat u liegen zou. U bent te vertrouwen, Heer. Als u het zegt, dan is het zo. U spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. U gebiedt het en het staat er, Heer. Dank u wel, grote koning. Dank u wel, grote koning. Dat uw woorden altijd voorspoedig zijn en nooit leden tot u weder zullen keren, Vader. Dank u wel, Vader God. Dank u wel, Heere, voor wie u bent. Dank u wel dat u mogen loven en prijzen in vrijheid. In vrijheid, Heere. Dat u mogen loven en prijzen tot in lengte van dagen, tot in de eeuwigheid, Vader. Dank u wel. Dat u nooit meer van ons zal wijken. Dat u ons nooit zal begeven of zal verlaten. Dat u niemand uit uw hand gerukt zal worden, Vader. Dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft, Heere. Dank u wel dat al uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. Ik hou zoveel van u, Heere. U bent alle lofprijs en alle dankzegging waard, Heere. Uw geest die u ons gegeven heeft, Vader. Uw goedheid. Het is zo goed, Vader. Het is zo goed. Oh, there is so much joy in the presence of the Lord. There is so much joy in the presence of the Lord. U bent zo goed, Heer. Ik wil u gewoon danken. Ik wil u danken. Ik heb niks anders dan om te danken, Vader. Ik heb niks om te klagen. Ik heb niks om te mopperen. Ik heb alleen maar om te danken, Vader. Ik had niet geweest waar ik was als het niet was door uw genade. En als het niet was door uw goedheid. Ik weet waar ik vandaan ben gekomen. Ik weet wat u voor mij gedaan heeft. Ik weet de prijs die u voor mij betaald heeft, Heer. Ik weet het. En daarom ben ik zo dankbaar. Ik ben gewoon dankbaar. En daar wil ik u voor loven en prijzen, Heer. Daar wil ik de tijd voor nemen, Vader, om u groot te maken. Want u bent goed. U bent goed, u bent goed, u bent goed. En u bent liefde. U bent zo mooi. U bent zo mooi. Ik hou van u, Vader. Ik hou van u. Ik hou van u, Heer. Ik kom tot u in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Halleluja. Man. Snap out of it, man. Snap out of it. Dank u, Heer. Halleluja. Ja, die had ik ook even niet aanzien komen. Maar weet je, de goedheid van God, man. Dan, weet je, dan komt er een bron van levend water uit je binnenste gewoon opwellen, weet je. En dan komt alleen maar dankbaarheid uit je mond en lofprijs. Anyway, laten we naar de les toe gaan, want anders gaat het niet meer goed komen. Maar les 1 vers 16 zijn we terechtgekomen, weet je. We hebben het gehad over de positie die we nu hebben bij de Vader. En we gaan het nu hebben over bidden tot God. En weet je, ik wil gewoon gaan kijken van hoe we nou effectief kunnen bidden tot God, weet je. Want, en ik wil ook gaan ontdekken wat bidden nu eigenlijk is. Want er bestaan zoveel misstanden over. Weet je, de Bijbel leert ons, weet je, dat we constant moeten bidden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 staat, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. Dus we moeten constant bidden. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dan staat er in Efeze 6 vers 18 dat wij in gebed en smeking moeten volharden. Weet je, dus. En wat er gebeurd is dat we zijn gaan denken dat we dus constant moeten gaan zweken, dat we moeten gaan smeken bij God. En dat we moeten gaan doordrukken, dat we moeten aanhouden, dat we moeten volharden, weet je, om iets gedaan te krijgen bij God. Dat hij wil dat wij zo tot hem bidden. Maar dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Dat is niet wat hij van ons vraagt. Vandaag wil ik het dus met jullie gaan hebben over hoe we dan tot God kunnen bidden en dan ook resultaat mogen verwachten. Want weet je wat ik heel veel meekrijg? En ik spreek op heel veel verschillende plekken. En ik spreek in het binnenland en ik spreek in het buitenland. Ik spreek overal, weet je, op de meest bizarre plekken. In allerlei verschillende soorten kerken en denominaties. En wat ik veel meekrijg tijdens kerkdiensten en soms ook gebedsdiensten en zo. Is dat het bidden op zich is wel heel mooi. Ik bedoel, ze kunnen prachtige mooie woorden bidden allemaal, weet je. Daar gaat het niet om. En je proeft ook wel het hart daarin. Maar het is vaak niet in lijn met de waarheid. Weet je, en dan geeft dat mij kromme tenen, omdat ik denk van, oh nee, weet je, kom op man, ga in waarheid bidden, weet je. Het zijn gewoon vaak verzoeken van iets dat al lang voorzien is in zijn genade. En in plaats van hem te gaan danken, of het te gaan claimen en te proclameren, van Vader, dank u wel dat u het al gedaan heeft, en we ontvangen het in de machtige naam van Jezus, blijven we gewoon verzoeken alsof hij het nog niet gedaan heeft, en of hij het misschien wel of misschien helemaal niet wil doen. Weet je, we naderen niet tot hem in geloof. We naderen tot hem alsof hij heel ver weg is en niet altijd even bereidwillig is om ons te verhoren. Terwijl we hebben natuurlijk gehad over onze positie bij de Vader. Weet je, wij zijn dichtbij. Hij is dichtbij. Wij zijn dichtbij gekomen. U was ver weg. Maar u bent nu in Christus, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Wij zijn dichtbij bij God. Weet je, soms lijkt het gewoon alsof we het in het luchtledige allemaal mooie dingen aan het bidden zijn, weet je. Gewoon allemaal impactloze woorden, weet je. We komen tot hem alsof hij niet bereidwillig is om ons te verhoren. We bidden wel, maar we bidden vruchteloos omdat het gedaan wordt in ongeloof. En ik zeg niet iedereen, weet je, ik ben niet aan het oordelen. Ik ben aan het overtuigen. Ja, dat er een andere manier is, er een betere manier is om te bidden. Ik heb namelijk ook op die manier gebeden. Dus ik heb ook geleerd van mijn fouten. Want al die gebeden, er gebeurde helemaal niks en die werden niet verhoord. Er kwamen geen vrucht uit voort. Weet je, dus het is cruciaal om God op de juiste wijze te benaderen als een zoon en niet als een of andere smekende slaaf. Oh God, alstublieft als u wilt. Oh God, wilt u alstublieft ingrijpen? Ik smeek dat u een opwekking tot stand zal brengen. Ook zo'n stom gebed. Weet je, jij bent die opwekking, man. Jij kunt nu op dit moment opwekking hebben. Weet je. Maar oké, okay, weet je, of dat ze zeggen van... Heer, kom nu met uw Heilige Geest. Weet je, doop ons nu met uw geest. Weet je, als je al gedoopt bent in de Heilige Geest... hoeft hij niet nog een keer te dopen. Je kunt wel meerdere keren vervuld worden... maar je wordt vervuld met de Heilige Geest als jij je gaat focussen op hem... niet als hij je gaat focussen op jou. Want hij is daar en hij gaat geen kant uit. Want de Heilige Geest zal bij u zijn en in u zijn tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet je, of dat je gaan lopen bidden van... ik bid dat u dit doet voor mijn kind en dat u dat zult doen voor mijn tante. Als u dit wilt, als u dat wilt. God, Heere, Vader, God, Vader, God, wilt u dit, wilt u dat? Weet je, hij wil het allemaal wel. Weet je, maar als het niet in lijn is met zijn woord... hebben het helemaal geen zin om die dingen te bidden. En daarna is het ook nog een keertje zo... dat je kunt wel bidden voor je onbekeerde zoon of dochter... maar als die onbekeerde zoon of dochter niet zelf wil bekeren... dan kunnen we bidden tot aan ons wegen, maar dan gebeurt helemaal niks. Jij moet het evangelie verkondigen... en op basis van het evangelie om die woorden te geloven en te halen... kunnen ze tot geloof komen en kunnen ze zich bekeren. Want hoe zullen ze geloven als zij niet horen? Dus je kunt wel bidden van God, God, God. Hij wil het wel, maar mensen hebben altijd een keuze. En dus het heeft helemaal geen zin om dat te bidden. Weet je, ik zou eerder zeggen, weet je, bijvoorbeeld als ik voor mij, mijn jongste zoon, die had best wel wat issues en zo. En ik, in het begin was ik van, vader, doe wat, weet je, grijp in zijn leven. Het kan niet zo zijn dat de duivel hem rooft en blablabla, bla, bla, wilt u alsjeblieft wat doen en ga ze maar door. En er gebeurde helemaal niks. Het ging gewoon van kwaad tot erger. Weet je, en toen realiseerde ik me dat ik op een andere manier moest gaan lopen bidden. En toen heb ik toen gedaan, vader, dank u wel dat u een overal toekomst voor me heeft. Dank u wel dat u hem niet uit uw hand laat roven. Dank u wel, vader, dat hij niet uit uw hand geroost wordt. Dat u met hem bent, voor hem bent en nooit tegen hem bent. Dank u wel, vader, dat alle plannen die u voor me heeft, dat de ja en amen zullen zijn. Dank u wel, vader, dat het werk dat u in hem begonnen bent, dat het voltooid zal worden op de dag van onze Heer Jezus Christus. Mijn zoon is van u, heren, en niemand zal hem uit uw hand rukken in de machtige naam van Jezus. Ik loof en prijs uw naam, want hij is meer dan overwinnaar geworden door u. En binnen no time begon mijn zoon dingen te laten. En begon hij te veranderen. En begon hij steeds meer over God te praten. En steeds gepassioneerder te worden. Weet je. En uiteindelijk wilde hij naar de Bijbelschool. En ga zo maar door. Weet je, dit is gewoon de manier waarop je tot God nadert. Maar wat wij doen is, we verdraaien onze stem. En we herhalen vaak onze gebeden. Omdat we bang zijn dat hij ons de eerste keer niet gehoord heeft. Dus we zeggen 1000 keer bidden we voor hetzelfde. Want de eerste keer hebt hij ons niet gehoord. De tweede keer hebt hij ons niet gehoord. Dus we blijven net zo lang herhalen totdat we denken dat hij ons gehoord heeft. Het slaat helemaal nergens op. Maar dat doen we wel met z'n allen. Weet je, echte geloofsuitingen, het staan in onze autoriteit... en het claimen van wat hij voor ons tot stand heeft gebracht... en hem daarvoor op de voorhand loven en prijzen en danken... dat brengt veel meer tot stand dan smeekbedes en ongelovige uitspraken. Dat brengt veel meer tot stand, echt waar. Dus bidden tot de Vader. Het is belangrijk hoe wij tot God naderen. Het is mega belangrijk. En de Bijbel geeft ons allemaal aanwijzingen ervoor. Je moet nooit mij geloven. Je moet geloven wat het woord van God zegt. Weet je, nooit je vertrouwen stellen in mensen, altijd in de levende God. Amen. In de Bijbel staat, daarom gebruik ik alleen maar woord van God, want daar kan niemand geen spel tussen krijgen. Dat is de reden waarom ik dat zeg. In Jacobus 4 vers 3 staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Zie je, dus volgens de Bijbel bestaat er wel degelijk een verkeerd bidden. Dus zeggen dat alle gebed goed is, dat alle gebed is oké. Okay, als het maar uit een goed hart komt, weet je. Ik bedoel, alle gebed is oké. Okay, je kan het niet verkeerd doen en weet ik wat dan. Maar dat strookt niet met de waarheid. Dat is niet. Natuurlijk, je mag bidden wat je wil bidden, alleen je krijgt ze niet beantwoord. Dus alle gebeden zijn prima. Ik bedoel, bid wat je wilt bidden en bid tot je naar ons weegt. Maar als het niet in waarheid gedaan is, als het niet in lijn met zijn woord is, wordt het niet beantwoord en is het een vruchteloos gebed. Dus slaat helemaal nergens op. Dat zijn gewoon losse vlodders die je hebt afgeschoten op de hemel. That's it. Het is misschien een beetje rauw om het zo te horen, maar zo is het gewoon. Nee, we kunnen hele vleeselijke of vreselijke dingen bidden, maar we kunnen hele vleeselijke dingen bidden tot de Vader. Zaken die totaal niet in lijn zijn met zijn woord en dus geen waarheid zijn. Nou, dan kun je bidden tot je ons weegt, maar het haalt gewoon niets uit. Jouw gebed zal vruchteloos blijven als je niet in waarheid bidt. Of we bidden voor zaken die God al lang gedaan heeft. Die hij al lang voorzien heeft. En het is dus helemaal geen kwestie of hij het wel of niet wil geven. Maar de vraag is of jij het in geloof wilt ontvangen. De vraag is of jij gelooft dat hij het al gedaan heeft, of dat hij het al tot stand heeft gebracht, dat het al ja en amen is, dat het al voorzien is in genade en dat het al op je rekening is bijgeschreven. En de vraag is dus, wil jij dat geloven en het ontvangen? Dat is de vraag. God wil dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4 vers 23 zegt, maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader, dat is die intimiteit weer, de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus aanbidden is niet alleen maar muziek maken en zingen voor God. Wat overigens helemaal niks mis mee is en hartstikke mooi is, want daar hou ik van, dat doe ik zelf ook. Maar het is ook wanneer je het woord van God leest. Het is wanneer je mediteert. Dan aanbid je hem. En als je tot hem nadert in gebed, dan aanbid je hem ook. Dus je zou kunnen stellen, gebed is dus aanbidding. En daar kun je eens even over nadenken. Gebed is aanbidding. Het is dus niet een ellenlange verzoeklijst. Dat is niet wat het is, een boodschappenlijst. Oké, Heer, hier ben ik en dit is mijn lijstje. Alsjeblieft, amen en tot van de week. En ik weet dat mensen zich hierin herkennen. Gewoon, Vader, dank u wel, Heer, dank u wel dat u God bent. En Heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo? Wilt u dit, wilt u dat, wilt u dit, wilt u dat? Wilt u denken aan die pukkel op mijn grote teen? Wilt u denken aan mijn rode cijfers op mijn bankrekening? Wilt u zus, wilt u zo, dat? Dank u wel, Vader, in Jezus' naam, amen. Klaar. Dat is niet bidden, lieve mensen, echt niet. Dat is geen bidden. Het is dankzegging en aanbidding. Bidden is dankzegging en aanbidding. Alright? In 1 Thessalonië 5 vers 16 tot en met 18 staat geschreven, verblijd u altijd. Weet je, in het Engels vind ik het trouwens heel mooi. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Weet je, let your gentleness be evident to all, because the Lord is near. Do not be worried or anxious about anything, but in every situation, in prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely and pure and admirable, and if there's any excellence or praiseworthiness, think about those things. Weet je, en zo kan ik wel door blijven gaan, maar in het Engels is gewoon powerful, weet je. Dus, maar oké, in Nederland. Verblijft u altijd. Weet je, en dan zegt hij, bid zonder ophouden. Nou, wat is bidden? Dat hebben we net gehad, bidden is aanbidden. Dus verblijft u altijd, aanbid zonder ophouden. Dank God in alles. Dank God in alles. Dank God in alles. In elke situatie, in elke omstandigheid, in elk probleem, in elke storm, in elke overwinning, in elk positief of negatief ding. Dank hem in alles. In elke situatie waarin je bent. Dank hem, aanbid hem zonder ophouden. Verblijd je altijd in de Heer en dank hem in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u, staat er. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dit is de wil van God. Dit is de wil van God, halleluja. En overigens, wat ik net citeerde, dat komt niet uit 1 Thessalonië 5. Wat ik net citeerde, dat komt uit Filippenzen natuurlijk. Filippenzen 4, maar goed. Het blijft nog steeds mooi. Amen. Psalm 37 vers 4 zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Zie je dus, wij... Man, weet je, ik kan hier zo lang over doorpraten. Maar kijk, God wil dat wij ons altijd verheugen wanneer wij tot hem naderen. En hij wil dat wij constant met dankbaarheid aan hem denken. Dat we onze vreugde scheppen in hem. Schep je vreugde in hem. No matter wat het is, wat je omstandigheden zijn, wat je noden zijn, wat je verlangen zijn. Schep gewoon vreugde in de Heere. Ga je eigen verheugen in hem. Niet in al die andere dingen eromheen. Nou, als ik geld in mijn rekening heb, dan ga ik me verheugen. Als het voorspoedig gaat, ga ik me verheugen. Als ik allemaal natje met droogje en alles voor elkaar heb, dan ga ik me verheugen. Nee, schep je vreugde in de Heere. En als je dat doet, zal hij je alles geven wat je hart verlangt. Alles. Dat is wat het woord van God zegt. En God kan niet liegen. Weet je, hij wil gewoon dat we constant aan hem denken in dankbaarheid, lieve mensen. Niet dat we klagend en zeurend en smekend voor een zegen tot hem komen. Maar met een dankbaar en blij hart, omdat hij ons immers alles al geschonken heeft in Christus Jezus. Hij wil dat wij hem aanbidden en hij wil dat wij bidden in waarheid. En het woord van God is de waarheid. Alles wat wij bidden overeenkomstig het woord van God is dus waarheid. Dus in geest aanbidden wil dus zeggen, niet vanuit je vlees bidden met allerlei vleeselijke, vreselijke verlangens die niet overeenkomen met zijn wil. En niet met een omhaal van woorden allemaal losse vlodders afschieten op de hemel die helemaal niks 0, nada, zero, zip tot stand brengen. Het moeten geen religieuze verhandelingen zijn, maar het moeten geestvervulde woorden van waarheid zijn. Geestvervulde woorden van waarheid. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe werkt dat nou? Hoe werkt zoiets? Weet je, nou, het woord is de waarheid. Amen. Dat zijn we met elkaar eens, neem ik aan. Weet je, het woord is de waarheid. En als het woord zegt dat jij gezegend bent met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten. In Efeze 1 vers 3 staat dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten in Christus Jezus. En jij gaat bidden. Oh God, wilt u alsjeblieft mij zegenen met geestelijke zegen? Is dat dan bidden in waarheid? Nee, dat is niet bidden in waarheid. Als het woord zegt dat de Heilige Geest bij u zal blijven en in u zal blijven tot in eeuwigheid. In Johannes 17, vers 30. En de Geest van de waarheid die zal bij u blijven en in u blijven tot in eeuwigheid. Weet je, en er staat ook in Romeinen 11, vers 29 dat zijn roeping en genadegaven onberouwelijk zijn. En wij gaan bidden. Oh Heer, neem uw geest niet van mij weg. Kom nu met uw geest en vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul me opnieuw. Is dat dan aanbidden in waarheid? Nee. Zie je, als wij gaan bidden, weet je, als het woord van God zegt, weet je, dat Gods gaven onberouwelijk zijn. Als hij zegt dat alle beloftes in Christus Jezus ja en amen zijn. En wij gaan bidden. Heer, wilt u mij uw belofte geven? Terwijl al zijn beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus, is dat geen gebed in waarheid? Wij moeten tot hem komen in waarheid. Wij moeten tot hem komen in het woord wat waarheid is. En het woord wat waarheid is, dat moeten we bidden. Vader, dank u wel. Weet je, hij zegt in 1 Johannes 3 vers 1 van jij bent mijn kind. He, wees in geen ding bezorgd. He, dat hebben we net gehoord. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij de Heere. Met dankzegging bekend worden bij de Heere. Come on man, weet je. Schep vreugde in de Heere. Schep vreugde in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Weet je, en smeken, zoals er staat in Filippenzen 4. Weet je, smeken is niet, zeg maar, dat zoals wij dat vertalen. Oh God. Oh God, ik smeek het u. Dat is niet het woord smeken wat hier staat. Weet je, het woord smeken hier in het Grieks, dat is dehasis. En dehasis, dat betekent verzoek. Het is een verzoek. He, dus door bidden, danken, he, aanbidden en smeken, verzoeken, een verzoek bij neerleggen, laten wij onze verlangens met dankzegging bekend worden bij de Heer. Dat is de manier. Weet je, onze positie bij de Vader is dat wij zijn kinderen zijn en wij mogen hem met dankzegging in vrijmoedigheid naderen en niet in vrees, angst en beven, maar in liefde, vreugde en blijdschap. He, zoals we in de vorige les ook behandeld hebben gewoon, dat onze positie bij de Vader is, hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Dus we mogen vrijmoedig tot hem komen. En zo mogen we gewoon tot hem naderen in die vrijmoedigheid. Met dankzegging. Met dankzegging. Vol vertrouwen. Weet je, en hij ontvangt ons gewoon in de troonzaal. Omdat we zijn gerechtigheid zijn in Christus Jezus. Omdat wij kinderen zijn geworden van het Koninkrijk van God. We zijn kinderen van de Allerhoogste. We zijn erfgenamen geworden. En zo mogen we dus komen. Dus, weet je, we gaan niet bidden zoals, weet je, het Onze Vader. Want dat is wat ook wel mensen denken. Oké, dan moet ik dus het Onze, zo van, hoe moeten we bidden? Leer ons bidden. En dan zegt Jezus van, bid dan zo. Weet je, en dan zegt hij van, Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, uw wil gedaan worden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven hebben. En leid ons niet in verzoeking, maar red ons uit de greep van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat we dan dit dan de hele tijd gaan bidden. Dat is ook niet bidden in geest en in waarheid. Weet je, bid dan zo betekent, weet je, begin te loven en te prijzen. En dan vervolgens doe je jouw verzoek, wat je dan nodig hebt van hem, wat je van hem verlangt, of waar je hem voor wilt danken. En dan eindig je weer met lofprijs en aanbidding. Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, is aanbidding. Weet je, geef ons heden ons dagelijks brood, dat is jouw verzoek. Want van u is het koninkrijk de kracht en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dat is weer lofprijs. Zie je, dus je komt altijd tot hem in lofprijs, je komt altijd tot hem in aanbidding, je komt altijd tot hem in dankzegging, in geloof en in waarheid. En natuurlijk hebben we soms verlangens. Ik heb ook verlangens. Daar staat ook, laat alles, al uw verlangens met gebed en smeking, met gebed en verzoek bekend worden bij de Heere. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw hart bewaken in Christus Jezus. Weet je, dus als ik bij God kom en ik heb een verlangen, dan zeg ik, Vader, u kent alle verlangens van mijn hart. En alles wat u in genade voorzien heeft, is voor mij ja en amen in Christus Jezus. En heeft op mijn rekening bijgeschreven. Vader, dank u wel. Ik proclameer nu in de naam van Jezus dat u mij al lang gegeven heeft wat mijn hart verlangt. Dank u wel, Vader, dat u mij daarin voorziet. Ik ontvang het in de naam van Jezus en ik loof en prijs uw naam. Weet je, hij kent al je noden, joh. Nog voordat je wat gevraagd hebt, weet hij het al. Is er nog geen woord op je tong, zie, hij weet het alles. Weet je, de woord niet zoals de heidenen of weet je, de fariseeërs die denken dat ze door een veelheid van hun woorden gehoord worden. Uw Vader weet wat u nodig hebt nog voordat u het van hem vraagt. Nog voordat je het van hem vraagt. Weet je, dus bid dan zo. Dank u wel. Halleluja, u kent mijn verlangen. Dank u wel dat u ons alles geeft wat we nodig hebben om te kunnen bestaan. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, zegt de Heer. En al het andere zal u erbij gegeven worden. Nou, ik zoek uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Dank u wel dat u mij er alles bij geeft, Vader. Dank u wel dat ik geen gebrek zou hebben in geen ding, want u zorgt voor mij. U bent mijn Heer. En u zult mij nooit vergeven of verlaten. I've never seen the righteous forsaken, dus het komt gewoon helemaal goed. Dank u wel, ik loof en prijs uw naam en ik ontvang het in geloof in Jezus' naam. Punt. Amen. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Je hoeft er niks meer aan te doen. Als je gebed hebt neergelegd bij de Heer, als het een verzoek is, weet je, iets wat je verlangt of wat dan ook, je hebt het neergelegd bij de Heer, kun je het gelijk loslaten. Het is gewoon zo. Jezus ging ook niet nadat hij gebeden had voor iets. En dan had hij gebed gedaan. En dan, Vader, dank u wel dat u mij altijd verhoort. Maar Vader, weet je, laat u nu uw grootheid zien. En weet ik wat. En dan vervolgens dan, weet je, dan dat hij dan daarna nog een paar dagen erachteraan van de Vader, u weet dat ik dit van u gevraagd heb. En ik hoop dat u het gaat doen. Nee, Jezus bad en hij liet het gelijk los. Hij praatte er niet eens meer over. Hij had gebeden en hij ging gewoon verder. Hij praatte er niet meer over met helemaal niemand. Niks, 0,0. Hij herhaalde het niet nog 30 keer. Hij bad en liet het los. We mogen gewoon verwachten dat als we bij God gekomen zijn en dat we gebeden tot hem gebeden hebben, dat hij ons gewoon verhoort. Weet je, in de volgende les wil ik het met jullie gaan hebben over gebedsverhoring. Dus dat sluit gewoon perfect aan op hierop, zeg maar. Maar als we tot God bidden, moeten we tot hem bidden in aanbidding, in geest en in waarheid. Zo moeten wij tot God komen. In de positie als een zoon. En dan zullen we ontdekken alle dingen die hij ons in genade heeft geschonken. En hoe we dat kunnen laten manifesteren in ons natuurlijke leven. In ons leven, in ons bestaan. Hoe we dat kunnen zien manifest worden in alle facetten van ons leven. En daar ga ik het in de volgende les met jullie over hebben. Weet je, maar als we bidden, dan moeten we samen zo bidden. Weet je, en ik heb een proclamatie opgeschreven die ik even met jullie wil gaan doen. En dat is dan op deze manier. Laten we met elkaar samen bidden. Vader, prijs uw grote naam. Ik kom voor uw aangezicht in alle vrijmoedigheid om u te loven en te prijzen. U kent al mijn noden. Al mijn verlangens zijn u bekend. Dank u wel dat al uw beloftes voor mij ja en amen zijn in Christus Jezus. Dank u wel dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dank u wel dat u mijn herder bent en dat mij niets ontbreekt, want u zorgt voor mij. Ziekte zal mij niet treffen, want door uw striemen is mij genezing geworden. Zonde heeft geen macht meer over mij, want ik ben vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus. Nu ben ik uw geliefde kind. U maakt iedere vorm van genade overvloedig in mij, opdat ik in alles altijd het nodige zal bezitten en daardoor overvloedig kan zijn in elk goed werk. Ik bezit de zegen van Abraham. Ik bezit uw gunst. Dank u wel dat ik daar rechtmatig aanspraak op mag maken. Dank u wel dat u doet wat u zegt. En dat u bent wie u zegt dat u bent. Dank u wel dat u zorgt dat mijn kinderen niet verloren zullen gaan. Dank u wel dat u ons beschermt, behoedt en bewaart tegen het kwaad. Dank u wel dat u al mijn wegen voorspoedig maakt. En dat ik veel vrucht mag dragen voor uw koninkrijk. Ik leg al mijn geliefden in uw liefdevolle hand. Ik hou van u. En ik dank u in Jezus' machtige naam. Amen. Zie je, dat is bidden in waarheid. Dat is bidden in aanbidding en dankzegging. Weet je, ik maak alles bekend in vreugde en dankzegging. Kijk, ik neem af en toe een pauze omdat ik jou het wil laten herhalen. Maar als je dit gewoon op deze manier gewoon tot God gaat komen, weet je, dan merk je ook gewoon op een gegeven moment dat stromen van levend water uit je binnenste zullen gaan opwellen. En dat je gewoon alleen nog maar in lofprijs gaat. Weet je, zoals in het begin van de les gebeurde gewoon, weet je. Je gaat denken aan hem en je hebt niks meer nodig. Maar je wil nog alleen maar loven en prijzen, halleluja. Weet je, dus al die dingen die in het woord staan kun je bidden bij de Vader. En we moeten hem gewoon geloven en we moeten het belijden. We moeten hem danken, want als hij het belooft, ook al zien we het nog niet manifest, dan is het gewoon zo. Als God het zegt, dan is het zo. Ga hem gewoon geloven, God is geen mens dat hij liegen zou. Ik beloof je, als je God in waarheid gaat naderen, zul je andere resultaten gaan boeken. En als je hem groot gaat maken en aanbid en dankzegging zullen al je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, joh. Bid geen lange omhaal van woorden door dingen steeds weer opnieuw te herhalen. Ga niet gedetailleerd alle problemen van iedereen lopen neerleggen. Van je oom, je tante, je nicht, je verre neef en ga zo maar door. Ga niet gespecificeerd uitlopen leggen wat de dokter allemaal gezegd heeft. Dan weet God nog beter dan jij dat hij dat allemaal gezegd heeft. Weet je, Matthäus 6 vers 7 zegt... Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen... want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord worden. Word dan niet aan hen gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt... voordat u tot hem bidt. Weet je, hij weet alles al, joh. Hij weet alles, maar dan ook echt alles. Weet je, en ik wil met deze laatste Bijbeltekst wil ik het afsluiten. Daar kun je over nadenken en dan gaan we volgende week gaan we verder. Marcus 11, 24. Daarom zeg ik u, ik ben, alles wat u biddend begeert... geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En als God het zegt, dan is het zo. Amen. Dit was Johan Toet met One Basics. Ik hoop dat je genoten hebt. Laat je comments achter. Weet je, ga even naar de website en zie wat we nog meer allemaal voor je hebben. Allemaal gratis en om niet. God is een goede God. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij weer een nieuwe aflevering. Hey, de groetjes. Tot dan. Doei doeg.
3: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.

Ja, we hoorden net het nummer Zoete Wraak, geschreven en uitgebracht door René Rose. Nou, het nummer, je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen, gaat over een veel voorkomend fenomeen. Het verlangen om wraak te nemen als je iets ernstigs is aangedaan. En je dat eigenlijk niet weg kunt doen. Dat je eigenlijk niets liever wil dan het iemand die jou wat heeft aangedaan, ja, ook hetzelfde doen, iemand vergelden. En in dit geval, ja, het lijkt te gaan over seksueel misbruik, hoeft niet, kunnen van allerlei dingen zijn die zijn aangedaan. Zij is daar als schrijfster van het nummer nooit uitgesproken over geweest. Het verlangen naar wraak is een logische menselijke reactie en kan worden gevoeld door natuurlijk het slachtoffer. En misschien heb je zelf ervaringen op dit terrein. Ik hoop het niet of zo min mogelijk. Maar het kan niet alleen, het hoeft niet alleen gevoeld worden door het slachtoffer. Het kan ook gevoeld worden door ouders bijvoorbeeld, als het kinderen betreft, familie, vrienden, die ook van deze gebeurtenis op de hoogte zijn. Als je kind door iemand wordt misbruikt, kun jij als ouders hetzelfde vuur voelen wat in dat nummer net voorbij kwam. Het verlangen om wraak te nemen en dat kan behoorlijk uit de hand lopen. Ja, we zijn bezig met de serie Moordzaken. En op de uitnodiging van deze serie stond: in deze serie onderzoeken we 5 moordzaken uit de geschiedenis. We reconstrueren de gebeurtenissen, ontrafelen de motieven en volgen het spoor van keuzes die alles veranderden. In de voorgaande 2 delen hebben we gezien dat moordenaars vaak geen monsters zijn. Die worden geboren als psychopaten die als van jongs af aan eigenlijk al niks anders in de zin hebben dan kwaad te doen. Nee, vaak blijken het hele gewone mensen te zijn die tot dat punt komen. Mensen met een baan, een gezin, mensen met vrienden, mensen die jarenlang een heel normaal leven leiden. Oftewel mensen zoals jij en ik. En de grens tussen een goed mens en iemand die tot verschrikkelijke dingen in staat is, is veel dunner dan we graag willen geloven. We hebben daar in deel 1 van deze serie ook diverse voorbeelden van gezien. Overigens, deel 1 en 2 kun je online terugkijken op upstream.café. En in die eerste 2 kwam ook een wat confronterende overtuiging voorbij van de toonaangevende Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson. Die zegt: onder de juiste omstandigheden zou jij een bewaker in Auschwitz kunnen zijn. Dat is zijn ervaring vanuit zijn werkterrein, vanuit onderzoek wat hij heeft gedaan. Nou, de 5 moordzaken waar we in deze serie naar kijken komen allemaal uit de Bijbel. En misschien zit je hier en heb je helemaal niets met de Bijbel of met God of met Jezus of met de kerk. Toch fijn dat je er bent. Robert zei het net al. Upstream is eigenlijk in het leven geroepen, juist specifiek voor mensen die misschien heel weinig met geloof hebben, vroeger misschien wat mee hadden, maar toch zoekend zijn. Ik wil niet zeggen dat als je hier zit en gelovig bent dat je niet welkom bent. Je bent net zo goed welkom. Maar dat is wel onze eerste focus. Misschien wel ben je agnost, misschien atheïst, misschien wat dan ook. Rijkjemeester, huurmoordenaar, in de hoop dat je vandaag vrij bent. Altijd allemaal welkom. We willen heel graag dit, wat ons leven zo positief beïnvloed heeft, delen met iedereen. Ik persoonlijk geloof dat God bestaat. Dat zal je niet verbazen. In de Bijbel staat dit: God is wel onzichtbaar, maar alles wat hij geschapen heeft blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. We kunnen het om ons heen zien. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn Gods bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Nou, het kan maar zo zijn dat je met een hele andere theorie over het ontstaan van de wereld groot bent geworden. Die kans is zelfs wel vrij groot. Je hebt er minimaal over horen spreken, want het staat in alle lesboeken, alle schoolboeken komt het voorbij. De zogenaamde evolutietheorie, die veelal zonder blikken of blozen, zeker de macro-evolutie, dat alles van eencellig uiteindelijk, dat de mens vanuit de aap is voortgekomen, zonder blikken of blozen wordt het als bewezen gepresenteerd. Terwijl dat, ben ik van overtuigd, absoluut niet bewezen is.
Als we dit zien, hier op dit plaatje, twijfelen we toch niet aan dat iemand dat heeft bedacht. Dat er door iemand is ontworpen, dat iemand of meerdere mensen dit hebben gemaakt, hebben gecreëerd. Maar als we dit zien, wat vele malen complexer is dan alle dingen die we op het eerste plaatje zagen, dan zou dat allemaal zonder intelligentie, zonder doel en geheel vanzelf zijn ontstaan. Nou, ik vind dat persoonlijk niet alleen onlogisch. Ik heb er veel onderzoek naar gedaan. Maar volgens mij is het ook volstrekt onmogelijk. En ik denk dat iedere wetenschappelijke discipline dat zou moeten erkennen. En natuurlijk gebeurt dat. Binnen iedere wetenschappelijke discipline zijn mensen die gelovig zijn en zeggen, ja, er is geen andere oorzaak te bedenken dan dat hier een onvoorstelbare intelligentie aan ten grondslag ligt. Maar, schrijft Paulus verder, hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Oftewel, ja, het kost wel wat. Het betekent wel wat als je gaat erkennen dat er een hogere autoriteit is. Dat doet wat met de autonomie die we zo graag willen hebben. Dat doet wat met de waarden en normen waar je je misschien prettig bij voelt, maar die misschien wel wat op gespannen voet staat met degene die ze gegeven heeft. Ze hielden zich met allerlei ideeën bezig, staat er in die tekst. In hun verdwazing raakten ze het spoor bijster. Nou, ik geloof dat dat spoor bijster raken maar niet zo gebeurt. Ik geloof dat ook daar een reële macht achter zit, die door Jezus de vader van de leugen werd genoemd. Jezus zei over hem toen hij op aarde was, de duivel, hè, daar staat het Griekse woordje diabolos, dat betekent hij die de zaken verwart, de door elkaar gooien, is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aardse leugenaar. Hij is de vader van de leugen. Nou, deze macht en de invloed van deze macht zie je in iedere moordzaak waar we naar kijken voorbij komen. En zie je in iedere moordzaak eigenlijk een grote rol spelen. Nou, vandaag kijken we naar een nieuwe moord en opnieuw zullen we het werk van het kwaad als macht daarin kunnen herkennen. De titel van deze week is Wraak in het Paleis. Het decor is opnieuw het paleis waar koning David woont, maar we zijn wat vroeger in de tijd. David trouwde eerst met Michal, de dochter van koning Saul. De koning die voor hem over Israël regeerde. Maar toen de relatie tussen Saul en David gebroeierd raakte of slechterde, gaf Saul zijn dochter aan een andere man. Dat kon gewoon, je was koning, je dacht, nou, ik vind die man waar ik mijn dochter aan heb gegeven niet zo leuk meer, dus ik haal het terug en geef haar aan iemand anders. Kunnen we ons niet voorstellen, maar dat gebeurde in die tijd gewoon. Nou, later trouwde David met meerdere vrouwen. En daar kwam een heleboel, daar kwamen een heleboel kinderen van, maar ook een heleboel ellende kwam daarvan. Dat hij dat deed. Het is niet voor niets dat in de Bijbel mono

Amnon. Hij was de zoon van Ahinoam uit Jezreel. We weten verder niet heel veel over haar. Maar het is de vrouw waar David mee trouwde nadat zijn eerste vrouw door Saul was afgenomen. Daarna kreeg David met zijn inmiddels dan derde vrouw, Maaga, dat was de dochter van koning Talmai van Geshur, een zoon en een dochter, genaamd Absalom en Tamar. Absalom en Tamar waren dus half broer en half zus van hun oudere halfbroer Amnon. Nou, juist tussen deze drie kinderen van David speelt zich het aangrijpende, maar ook bizarre verhaal af waar we vandaag naar gaan kijken. Luister maar mee. Absalom, een van Davids zonen, had een knappe zuster, Tamar. Haar halfbroer Amnon werd verliefd op haar. Dat kan natuurlijk gebeuren. Amnon kreeg het daar zo moeilijk mee dat hij ziek werd van liefdesverdriet. Omdat zij een maagd was, besefte Amnon dat hij haar onmogelijk kon benaderen. Nou, het feit dat er staat dat zij maagd was, ging niet alleen over haar seksuele status, maar ook over haar maatschappelijke positie. Tamar was een ongehuwde prinses en die was zo onbenaderbaar voor zelfs haar halfbroer, omdat zij goed beschermd in het vrouwenverblijf in die tijd van het paleis verbleef. Dat was niet vrij toegankelijk voor mannen, zelfs dus niet voor haar halfbroer. In de cultuur van die tijd leefden ongehuwde dochters van de koning afgezonderd en onder toezicht totdat ze vaak uitgehuwelijkd werden. Een man kon niet zomaar met hen alleen zijn. Ja, in het vrouwenverblijf, daar waren ook mannen, zogenaamde eunuchs, maar die waren wel het een en ander kwijtgeraakt ergens een keer. Dus daar was weinig van te vrezen. Die dienden daar, maar dit verklaart dus waarom Amnon geen kans zag haar te benaderen. Maar een vriend van Amnon wist daar wel raad mee. Er staat, Amnon had echter een vindingrijke vriend. Zijn neef Jonadab, de zoon van Davids broer Sima. Op een dag zei Jonadab tegen Amnon, wat is er toch aan de hand? Een zoon van de koning hoeft er toch niet elke morgen zo bedrukt uit te zien? Vertel op. Amnon bekende hem, ik ben verliefd op mijn halfzuster Tamar. Wel, zei Jonadab, dan zal ik je vertellen wat je moet doen. Ga terug naar bed en doe net alsof je ziek bent. Als je vader naar je komt kijken, vraag dan of hij Tamar wil laten komen om eten voor je klaar te maken. Zeg hem dat je je beter zult voelen als zij je te eten geeft. Nou, zo gezegd, zo gedaan in het stuk wat volgt. En op een gegeven moment staat er dan, Tamar is inderdaad eten voor hem gaan bereiden. En dan staat er, Tamar bracht de koeken die ze zelf had klaargemaakt naar haar broer Amnon. Was eigenlijk halfbroer Amnon in zijn slaapkamer. Toen ze hem het eten gaf, greep hij haar vast en zei tegen haar, kom bij me in bed. Nou, dat verhaal van ik ben verliefd op mijn halfzuster Tamar en het maakt me helemaal gek speelde dus vooral onder de gordel een rol. Oftewel, hij werd eigenlijk volledig gedreven door haar schoonheid. Het waren seksuele verlangens die hij had, waardoor hij zich zo tot haar aangetrokken voelde. En dan gaat het verder, maar ze zei tegen hem, nee, blijf van me af. Zoiets doe je niet in Israël. Doe me dat niet aan, want iedereen zal me nakijken. Ik zal te schande staan. En alle Israëlieten zullen jou een dwaas noemen. Ga alsjeblieft naar de koning en vraag hem of je met me mag trouwen. Ik weet zeker dat hij het goed zal vinden. Wij kennen nog wel eens af en toe een huwelijk tussen een neef en een nicht. Nou, in die tijd was ook een zus en een halfzus en halfbroer een mogelijkheid. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij verkrachtte haar, want hij was sterker dan zij. Nou, wat er toen gebeurde maakt duidelijk dat het alleen maar een lustgedreven, door het kwaad ingegeven daad was. Iets waar hij zich volledig in mee liet nemen. De volledige goddeloosheid die er aan te grondslag lag. Want dan staat er, direct daarna kreeg Amnon een grote afkeer van haar. Zijn afkeer was zelfs groter dan de liefde die hij eerst voor haar had gevoeld. Nou, ik zou zeggen meer groter dan het verlangen wat hij eerst naar haar had gevoeld. Hij zei, ga weg. Toen zei Tamar, nee, als je me nu wegstuurt, maak je het alleen nog erger voor me.
maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep de dienaar die hem bediende en zei tegen hem: haal die vrouw hier weg en doe de deur achter haar op slot. Deze verwende koningszoon, die dacht dat hij alles kon maken, was totaal de weg kwijt. Liet zich totaal beïnvloeden door die macht van leugen en bedrog die de mens aanzet en verleidt met datgene, ja, wat maar binnen ons kan opkomen. En dan staat er verder: Tamar droeg een prachtige jurk, want de dochters van de koning hadden allemaal zulke jurken zolang ze nog niet getrouwd waren. Ik weet niet wat ze daarna droegen, een schort misschien, maar dit in ieder geval als ze nog niet getrouwd waren. De dienaar bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Tamar strooide as op haar hoofd als teken van verdriet, scheurde haar jurk en liep met haar handen voor haar gezicht huilend weg. Nou, je kunt je misschien totaal niet voorstellen, en misschien een beetje, en misschien heb je ervaring, hoe diep het verdriet van haar moet zijn geweest. Hoe ze zich misbruikt, gebruikt heeft gevoeld, weggegooid als een stuk vuil. Haar broer Absalom zei tegen haar: heeft je broer Amnon je verkracht? Misschien is hij in gesprek gegaan met haar, misschien hoorde hij het van op een andere manier, maar op een of andere manier kwam hij daarachter en sprak daarover met haar. En zijn reactie was: zeg er tegen niemand iets over, want hij is je broer. Trek het je niet te veel aan. Tamar ging in het huis van haar broer Absalom wonen. Ze leefde daar als een vrouw die door haar man is weggestuurd. Nou, een dergelijke reactie als je hier hoorde: hè, hou je mond er maar over, het is in de familie, hè, get over it, hè, het slijt wel, het gaat wel verdwijnen. Dergelijke reactie, blijkt uit onderzoek, is een veel voorkomende reactie ook in het hier en nu. In de tegenwoordige tijd. Wat dat betreft zijn er zoveel dingen uit het verleden die zich in het heden gewoon opnieuw afspelen, hè, die zich opnieuw voordoen. Als er sprake is van seksueel misbruik, wat meer voorkomt tussen broer en zus dan je kunt voorstellen. Decca Aikenhead, een Britse journalist, interviewer en schrijfster, schreef in 2024 over dit onderwerp een artikel. En het artikel heeft de titel Revealed the Hidden Crime of Sibling Sexual Abuse. Vertaald: onthuld de verborgen misdaad van seksueel misbruik tussen broers en zussen. Daarin schrijft zij, op basis van gesprekken met slachtoffers, onderzoekers en hulpverleners, dat seksueel misbruik tussen broers en zussen waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van seksueel misbruik is binnen het gezin, maar tegelijk een van de minst besproken. Dus misbruik bijvoorbeeld door een vader of een oom of een opa, wat natuurlijk ook voorkomt en wat ook in de familie voor kan komen, komt veel minder voor dan misbruik door een broer. Vaak is het een broer natuurlijk die een zus misbruikt, en gebeurt hetzelfde andersom. Als reden daarvoor, schrijft zij, schaamte, loyaliteit en ontkenning zorgen er vaak voor dat slachtoffers jarenlang zwijgen en geen passende hulp krijgen. Nou, ik hoop niet dat je het in je eigen leven hebt ervaren. Ik hoop zeker niet dat het iets is wat je gewoon maar weg hebt gestopt. Want hoe dan ook steekt dat steeds weer de kop op. En heeft het zelfs in je onderbewustzijn een negatief effect. Tamar overkomt dat ook. En we pakken daar het verhaal weer verder op. Er staat: toen koning David ervan hoorde, werd hij woedend. En dat kan ik me voorstellen als vader zijnde. Maar het probleem is, hij deed er niets aan. Je leest geen woord over hoe koning David zijn zoon bestrafte, corrigeerde, dwong tot excuses of wat dan ook. Het blijft doodstil. De Bijbel vertelt ons niet waarom David niets deed. Misschien speelde angst een rol. Misschien zijn liefde voor Amnon, die ook nog eens een keer zijn troonopvolger was. Misschien de ernst van de straf die eigenlijk op deze daad stond, want daar stond in die tijd de doodstraf op. Misschien speelde reputatieschade een rol. Wat het ook is, het feit blijft, hij greep niet in.
En dat is juist ook weer hetgene wat de zaak verergerde. Wat het groter maakte. Eigenlijk precies wat het kwaad de tegenstander van God ook graag wil. Amnon leefde voort. Tamar leefde voort. Absalom, het leek alsof het gewoon allemaal verder ging. Dit verhaal is duizenden jaren oud, maar ik zei het al, het mechanisme is onveranderd. Nog steeds zwijgen mensen wanneer degene met macht beschermd moet worden. Niet alleen bij seksueel misbruik, maar bij allerlei vormen van onrecht die je kunnen worden aangedaan. Misschien heb je het zelf al eens ervaren. Denk aan bijvoorbeeld een werknemer die onterecht wordt behandeld door zijn leidinggevende. De directeur weet misschien heel goed dat de werknemer gelijk heeft, maar grijpt niet in, omdat hij een succesvolle manager die het bedrijf veel geld oplevert, niet kwijt wil. Niet het recht van het slachtoffer krijgt de aandacht, maar het belang van de directeur krijgt voorrang. Of denk aan een sportvereniging waar een trainer zich jarenlang grensoverschrijdend gedraagt. Bestuursleden horen wel signalen, maar zwijgen omdat de trainer kampioenschappen wint en onmisbaar lijkt voor de club. Of zelfs binnen de kerk, we hebben er vaak genoeg van gehoord, waar een dominee of een priester over grenzen gaat. Gemeenteleden trekken misschien aan de bel, maar de leiding kiest ervoor de zaak binnen kamers te houden. Omdat men bang is voor reputatieschade of voor verdeeldheid. Dat vind ik juist het mooie en het bijzondere ook van de Bijbel. Dat het zelfs de grootste schandalen van mensen, David wordt een man naar Gods hart genoemd. Van mensen die eigenlijk het verlangen hebben om God gehoorzaam te zijn en te volgen. Dat de fouten die ze maken niet onder stoelen of banken worden gestoken. Maar dat daar heel eerlijk en open over wordt gecommuniceerd. Steeds maar weer zie je daarin hetzelfde patroon bij dit soort gebeurtenissen. Niet de slachtoffer wordt beschermd, maar degene die macht, invloed en aanzien heeft. Recht moet wijken voor eigen belang, gemak of angst. Zo krijgt het kwaad de ruimte om verder te groeien. En dat is precies wat er ook in dit verhaal gebeurde. Want staat er, Absalom zei er niets over tegen Amnon, maar hij haatte hem omdat hij zijn zus Tamar had verkracht. Oftewel, er was wrok, er waren gevoelens van wraak enzovoort. En dat sudderde voort. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, je kunt het allemaal teruglezen als je wilt. Staat in 2 Samuel 13, een Bijbelboek in het Oude Testament, het eerste gedeelte van de Bijbel. De haat leidde ertoe dat op een zeker moment, toen Absalom heel bewust daarvoor ook een groot feest, een schaapscheerdersfeest organiseerde en iedereen uitnodigde, het leidde ertoe dat hij tijdens dat feest Amnon liet vermoorden, waarna hij vluchtte naar het land van zijn moeder. De totale schade die inmiddels is ontstaan is enorm. Wat klein begonnen is, waar het kwaad invloed had op één persoon, het is een enorme schade. Tamar leeft voor de rest van haar leven wellicht in bitterheid als slachtoffer van de daad van Amnon. In afzondering staat verder niks over, maar het zou zo kunnen zijn. Amnon is dood. Absalom is op de vlucht, waardoor Tamar haar broer moet missen. Koning David verliest 2 zonen. De een is dood, de ander is weg. En er ligt een schandvlek op de familie. En er is één lachende derde in het hele verhaal, wiens invloed vernietigend is geweest. En erger nog, wiens invloed ook nu in dit verhaal nog steeds verder gaat. De duivel lacht in zijn vuistje voor alle beweging die het heeft gebracht. En de haat en wrok en negativiteit die ermee gepaard gaat. De vraag is, hoe stop je nou de invloed van het kwaad? Hoe doorbreek je deze negatieve spiraal? Want alleen het kwaad heeft er belang bij dat haat, bitterheid en wraak blijven voortduren. Ook in jouw leven. Mochten jouw dingen in je leven zijn overkomen, mochten er dingen zijn aangedaan. Misschien kleine dingen, maar kunnen ook hele grote dingen zijn. Het kwaad heeft er alle baat bij dat die pijn blijft waar het is en het liefst erger wordt, jou kapot maakt en het liefst ook je omgeving. Doe je niets, dan kan een conflict uitgroeien tot een grote vete die zelfs generaties meegaat.
De Bijbel laat zien dat recht noodzakelijk is. Maar leert ook dat wraak uiteindelijk, zelfs het verlangen ernaar, geen genezing brengt. Wraak creëert meestal nieuwe slachtoffers. En dat is precies wat er in Davids gezin gebeurde. De verkrachting van Tamar wordt gevolgd door de moord op Amnon. Daarna de vlucht van Absalom. Vervolgens komt er een door Absalom georganiseerde opstand tegen zijn vader David. Daaruit volgt weer een moord, want daar wordt Absalom vermoord. En zo zie je, gaat het maar door en door. De vraag is dus niet alleen hoe reageer je op onrecht. Een veel belangrijkere vraag is, hoe voorkom je dat het kwaad via jou verder reist naar de volgende persoon of naar de volgende omstandigheden? En hoe voorkom je dat wraak- en wrokgevoelens jouw eigen leven vernietigen? Nou, hoe kom je uit deze negatieve spiraal? Het Bijbelse antwoord is vergeving. Alleen vergeving kan je hier uithalen. Ik zal eerst uitleggen wat vergeving niet is, want anders stop je misschien met luisteren. En dan denk je van, ja, maar wat mij is aangedaan, vergeving nooit van mijn leven. Het zou zelfs een stukje boosheid met zich mee kunnen brengen. Maar luister wat vergeving niet is. Vergeving is niet het goedkeuren van het gedrag of de daad van de ander. Totaal niet. Vergeving is ook niet het verontschuldigen van het gedrag of de daad van de ander. Vergeving is ook niet zeggen dat de misstap niet belangrijk is. Of zeggen dat jij niet belangrijk bent. Vergeving is ook niet contact moeten houden met die persoon die jou in je leven wat heeft aangedaan. Vergeven is niet automatisch de misstap vergeten. En vergeven is ook niet geloven dat het geen pijn deed, terwijl het nog steeds pijn doet. Vergeven is niet geloven dat God het goed vond wat er is gebeurd en ook zegt, praat er maar verder niet over. Vergeven is niet geloven dat het niet goed is dat je boos bent, verdrietig bent of teleurgesteld bent over de misstap, over dat wat je is aangedaan. En tot slot, vergeven is niet zeggen dat het gedrag van de ander ongestraft moet blijven. Nee, vergeving is ten diepste het proces waarin je weigert het kwaad nog langer de regie over je leven te geven en nog langer de kans te geven om zijn invloed verder uit te breiden. Waar je als slachtoffer naar verlangt is dat je recht wordt gedaan, logisch. Koning David deed niets en dat was fout. Maar zelfs al had hij ingegrepen, zelfs al wordt er recht gedaan, blijkt dat meestal de vlam die in je brandt om wraak uit te oefenen niet te doven. Onderzoek laat zien dat zelfs wanneer een dader zwaar wordt gestraft of zelfs de doodstraf krijgt, slachtoffers vaak geen echte innerlijke rust vinden. Recht is noodzakelijk, maar dat geneest niet vanzelf je hart. Zolang iedereen blijft terugbetalen wat hem is aangedaan, wint uiteindelijk alleen het kwaad. God nodigt ons daarom uit een andere weg te kiezen. En dat kan nog heel ver bij je vandaan staan. Misschien staat het dichterbij, maar het is wel belangrijk. Zekere Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, schrijft: neem nooit wraak, vrienden. Oftewel, je dient daarmee het kwaad. Het wordt alleen maar erger. Het gaat van kwaad tot erger. Laat dat maar aan God over, zegt hij. Want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Ik bepaal de straf voor alle zonden. Ik zal het vergelden, staat er in een andere vertaling. En een paar verzen later vat hij het samen en zegt hij, laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede te doen. Doorbreek de negatieve spiraal, maar word ook gezond door liefde en vergeving te zetten ten opzichte van kwaad. Vergeving betekent daarom niet dat er geen recht hoeft te komen. Ik zei het al, integendeel. Vergeving betekent dat je het recht niet langer in eigen hand neemt. Maar de uiteindelijke afrekening, hè, natuurlijk kan er op aardsniveau recht worden gedaan, maar dat je de uiteindelijke afrekening aan God durft
over te laten. Je weigert nog langer een speelbal van het kwaad te zijn. Je weigert toe te staan dat de zonde van een ander jouw leven blijft beheersen. Daarmee wordt dus niet de dader vrijgesproken. Geen sprake van. Nee, jijzelf wordt daarmee bevrijd uit de greep van het kwaad. Uit de greep van haat en bitterheid. Of de dader ooit wordt vrijgesproken, is afhankelijk van of hij spijt heeft van zijn zonde, of die berouw heeft, of die om vergeving komt vragen, of wat dan ook. Dan kan die keuze volgen, maar niet daarvoor. Er is een uitspraak die zegt: niet vergeven is zelf de gifbeker drinken in de hoop dat de ander sterft. Vaak is het zo dat die haat en wrok die in je brandt niet eens bekend is bij degene die jou wat heeft aangedaan. Misschien realiseert die persoon zich dat helemaal niet, of misschien leeft die zelfs helemaal niet meer. En jij blijft maar het gif van die haat drinken in de hoop dat de ander daaronder te lijden heeft. Maar dat is niet het geval. Veel oorlogsslachtoffers die in de Duitse concentratiekampen hadden gezeten, bleven vaak rondlopen met wrok en haatgevoelens over wat hen daar was aangedaan, de verschrikkelijke dingen die daar gebeurden. Corrie ten Boom, een van de vele slachtoffers die daar haar zus Betsy ook verloor, die in haar armen stierf, schrijft in haar boek: sinds het einde van de oorlog had ik een tehuis in Holland voor slachtoffers van de nazi-wreedheden. Degenen die in staat waren hun vroegere vijanden te vergeven, oftewel het aan God terug te geven en niet langer beïnvloed te willen zijn door die gevoelens van haat en wrok, konden terugkeren naar de buitenwereld en hun levens herbouwen, onafhankelijk van hun lichamelijke en geestelijke littekens. Degenen die voedsel gaven aan hun bitterheid bleven invalide. Zo eenvoudig en zo verschrikkelijk was dat. Niet vergeven leidt tot blijvende invaliditeit. Ik ben zelf in mijn jeugd veel gepest op school. Ik was meer een prater dan een vechter. En vechters houden misschien niet zo van praters. Dus ik heb heel wat moeten vluchten en heel wat klappen opgelopen. Ik ben ook seksueel misbruikt als kind. En dat gaat jaren met je mee. Toen ik na mijn bekering het principe van vergeving leerde kennen en ging toepassen, was dat zo'n enorme bevrijding. Viel er zo'n enorme last van mijn schouders af. Tot die tijd liep ik ook rond met gevoelens van haat. Gevoelens van: ik zou die persoon wel dit of dat willen aandoen. Maar toen ik die last bij God kon neerleggen, viel er werkelijk een last van mijn schouders. In het hele proces speelde de dader geen enkele rol. Ik heb de daders nooit meer gezien. Misschien leven ze niet meer. Ik heb geen idee. Zou de dader nog wel een rol kunnen gaan spelen in dat proces? In mijn geval weet ik dat niet. Kan de persoon nog weer tegenkomen? En als iemand oprecht berouw en spijt heeft, zal ik geen moeite hebben om de persoon te vergeven. De dader kan natuurlijk altijd nog een rol spelen in dat proces van vergeving, maar dat komt altijd daarna pas. Corrie ten Boom maakte dat ook mee en dat beschrijft ze in haar boek. Ik zal het lezen. Ze schrijft: na de dienst in een kerk te München zag ik hem. Een kalende, omvangrijke man in een grijze overjas. Een bruine vilthoed in zijn handen. De mensen verlieten de kerk waar ik zojuist had gesproken. Het was 1947. En ik was uit Holland naar het verslagen Duitsland gegaan met de boodschap dat God vergeeft. Dit was de waarheid die zij bovenal moesten horen in dat bittere, gebombardeerde land. Ik gebruikte als illustratie mijn geliefkoosde beeld. Omdat de zee nooit helemaal uit de gedachten van een Hollander is, vond ik het een goed beeld dat vergeven zonden daarin werden geworpen. Als we onze zonden belijden, zei ik vaak, werpt God ze in het diepste oceaan en ze zijn voor altijd verdwenen. Ernstige gezichten staarden me aan, alsof ze dit nauwelijks durfden geloven. Er waren nooit vragen na een toespraak in het Duitsland van 1947.
De mensen stonden zwijgend op, namen zwijgend hun mantels en jassen en verlieten zonder een woord te zeggen de kerk. Op dat ogenblik zag ik hem. Hij baande zich tegen de stroom in een weg naar voren. Het ene ogenblik zag ik hem in de overjas en de bruine hoed. Het volgende in een blauw SS-uniform en een pet met klep, met het doodshoofd en de gekruiste beenderen. Opeens kwam alles terug. De grote ruimte met de schelle lampen aan het plafond. De zielige hoop kleren en schoenen op de grond. Ik voelde opnieuw de schaamte toen ik naakt langs deze man moest lopen. Ik kon het magere lichaam van mijn zuster voor me zien. De ribben scherp aftekenend onder de perkamenten huid. Betsy, wat was je mager? Betsy en ik waren gearresteerd omdat we gedurende de bezetting van Holland van de nazi's... in ons huis Joden hadden verborgen. De man die op me toeliep was een bewaker geweest in het concentratiekamp Ravensbrück, waarheen we getransporteerd werden. Nu stond hij voor me, met uitgestoken hand. Een fijne boodschap, Fräulein. Wat is het goed om te weten dat, zoals u zei, al onze zonden op de bodem van de oceaan liggen. En ik, die zo gemakkelijk over vergeving had gesproken, zocht iets in mijn aantekeningenboekje in plaats van die hand aan te nemen. Hij zou me niet herkennen. Natuurlijk niet. Hoe zou hij één gevangene herkennen van al die duizenden vrouwen? Ik herinnerde me hem en zijn leren zweep die aan zijn riem hing, maar al te goed. Dit was de eerste maal na mijn vrijlating dat ik oog in oog stond met één van mijn wrede bewakers. Het was alsof mijn bloed stolde. U noemde Ravensbrück in uw toespraak, zei hij. Ik was bewaker in dat kamp. Nee, hij herkende me niet. Maar sindsdien, ging hij verder, ben ik christen geworden. Ik weet dat God mij de wreedheden die ik daar begaan heb, heeft vergeven. Ik zou dat graag ook uit uw mond horen, Fräulein. Weer stak hij zijn hand uit. Wilt u me vergeven? En daar stond ik. Ik wier zonden vergeven moesten worden. Ik kon hem niet vergeven. Betsy was daardoor uitputting gestorven. Kon hij haar langzame, verschrikkelijke sterven zomaar uitvlakken door om vergeving te vragen? Het zullen niet meer dan een paar seconden zijn geweest dat hij daar stond met uitgestoken hand. Maar het leken me uren. Ik worstelde met het allermoeilijkste wat ik ooit had moeten doen. Ik moest het doen, dat wist ik. De boodschap dat God vergeeft, heeft als voorwaarde dat wij degene vergeven die ons benadeeld hebben. Indien gij de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zegt Jezus, zal ook uw Vader in de hemel uw overtredingen niet vergeven. En nog stond ik daar, terwijl kilte mijn hart samenkneep. Maar vergeving is niet een gevoel, dat wist ik ook. Vergeving is een wilsdaad. En de wil kan functioneren ongeacht de temperatuur van het hart. Jezus, help mij, bad ik in stilte. Mijn hand kan ik wel omhoog krijgen, dat lukt me wel. Maar geeft u me het gevoel? En zo legde ik mijn hand houterig, mechanisch, in de uitgestrekte hand voor me. En terwijl ik dat deed, gebeurde er iets ongelooflijks. De stroom begon in mijn schouder, verplaatste zich door mijn arm en sprong over op onze ineengelegde handen. En toen was het alsof de genezende warmte mijn hele wezen doortrok en tranen in mijn ogen bracht. Ik vergeef u, broeder, riep ik uit, van ganser harte. Een hele tijd stonden we daar zo, de gewezen bewaker en de gewezen gevangene. Ik had Gods liefde nooit zo intens ervaren als op dat ogenblik. Ja, een indrukwekkend verhaal van vergeving. En zo zijn er veel verhalen over mensen die vreselijke dingen zijn aangedaan,
maar ervoor kiezen om te vergeven, omdat ze het kwaad niet langer in hun leven willen laten regeren, maar ook omdat ze zich realiseren dat ze ten opzichte van God meer schuldig zijn dan dat ons ooit kan worden aangedaan. Vergeven wordt gemakkelijker als je realiseert dat datgene wat jou is aangedaan niet alleen, dat degene die jou wat heeft aangedaan niet alleen een dader is, maar eigenlijk ook een slachtoffer. Hoe dan ook weet het kwaad ons allemaal te beschadigen. Niemand komt ongeschonden door het leven, en vanuit die schade ontstaat er maar steeds weer nieuwe schade. Dat rechtvaardigt geen enkele negatieve daad, maar het is wel een realiteit. We zijn allemaal slachtoffer, maar we zijn ook allemaal dader. Ons overkomen verkeerde dingen, maar we doen ook verkeerde dingen. Niet alleen valt er een last van je schouders af als je dat wat je is aangedaan aan God durft toe te vertrouwen, maar daarnaast is het bevrijdend om vergeving te vragen aan hen die jou wat hebben aangedaan, of die jij wat hebt aangedaan. En degene die daar het meest voor in aanmerking komt om vergeving te vragen, is je schepper, is God, die we meer hebben aangedaan dan wie dan ook. In de Bijbel staat, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Niemand is volmaakt in het goede. We stellen God allemaal teleur. We overtreden allemaal zijn wetten en geboden die op liefde gebaseerd zijn. Het gevolg daarvan is dramatisch. Paulus zegt iets verderop, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid, Gods connectie. We blijven daardoor achter als mensen die een leegte ervaren die we zoeken op te vullen op allerlei manieren die nooit bevredigend zijn. En het kwaad blijft maar faciliteren en blijft maar aanbieden van dingen die zogenaamd zouden kunnen helpen, maar wat het niet doet. Wij mensen hebben ons allemaal door het kwaad laten verleiden om dat te doen wat haak staat op hoe God het leven heeft bedoeld. En als gevolg daarvan is er een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en de mens. Want wie zich met het kwaad verbindt, kan niet met het goede, met God verbonden zijn. En iedereen wacht uiteindelijk hetzelfde oordeel. De Bijbel zegt, de zonde betaalt een hard loon, de dood. En dat betekent zoveel als voor altijd van God gescheiden zijn. Dat klinkt hard, maar het is ook eerlijk. God meet niet met twee maten. Hij zegt niet dat de ene zonde wel meevalt en de andere niet. Hij is volmaakt rechtvaardig. Niemand komt daarom weg met het kwaad wat hij heeft gedaan. Jij niet en ik niet. En dat brengt ons bij een groot probleem. Als God rechtvaardig is en wij allemaal gezondigd hebben, wie kan er dan nog gered worden? Nou, het antwoord is niemand. Tenminste, niemand uit zichzelf. Want precies daarom is Jezus naar deze wereld gekomen. God heeft het kwaad niet door de vingers gezien. Hij heeft het ook niet gebagatelliseerd, onbelangrijk gemaakt. Hij heeft de volledige straf van de zonde van ons mensen op zijn zoon gelegd. Jezus heeft voor jou en mij de straf van de zonde gedragen. Jezus leefde als enige een volmaakt leven. Hij deed niemand onrecht. Hij bedroog niemand, hij loog niemand, hij misbruikte niemand. Toch werd hij veroordeeld, bespot, gemarteld en gekruisigd. Aan het kruis gebeurde iets wat met geen, wat met geen pen te beschrijven is. Jezus nam daar vrijwillig, ondanks het feit dat de mensen die om hem stonden gewoon riepen, kruisig hem en hem hoonden en hem mishandelden. Hij nam daar ook hun zonde vrijwillig op zich. Zoals Jesaja eeuwen voor het sterven van Jezus had voorzegd, om onze zonde werd hij doorboord. Onder onze zonde vermorzeld. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. De wonden die hij opliep, brachten ons genezing. En Paulus schrijft, God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Aan het kruis ontmoeten twee eigenschappen van God elkaar op volmaakte manier. Zijn rechtvaardigheid enerzijds en zijn genade en vergevende liefde aan de andere kant. 3 dagen later stond Jezus op uit de dood. Daarmee liet God zien dat de schuld volledig was betaald en dat de dood niet het laatste woord heeft. Jezus maakte daarmee de oversteek naar God opnieuw mogelijk. Daarom is het evangelie geen boodschap dat je een beter mens moet worden, of voldoende naar de kerk moet gaan, of voldoende in de collectezak moet gooien, of wat dan ook. Het is een boodschap dat Jezus iets heeft gedaan wat jij en ik nooit kunnen doen. Iedereen die zijn schuld erkent en zich tot God keert en zijn vertrouwen op Jezus stelt, ontvangt volledige vergeving. Niet omdat hij dat verdiend heeft, niet omdat ik het verdiend heb, maar uit genade. Paulus vat het samen in dezelfde tekst waarin hij eerst zegt dat het loon van de zonde de dood is. En met die tekst wil ik afsluiten. De zonde, zei hij, lazen we net, betaalt een hard loon, de dood. Maar de genade van God geeft wat niemand verdient. Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Heer. Dat is ook de enige manier waarop de cirkel van het kwaad werkelijk doorbroken kan worden. Niet doordat het kwaad wordt ontkend, niet doordat er geen recht meer is, maar doordat het recht is voltrokken aan het kruis. En God nodigt je uit om vanuit die vergeving en vanuit die kracht die God je wil geven te leven. Voor ik zo zou afsluiten met gebed en je ook wil oproepen om vandaag misschien voor het eerst in je leven die keuze te maken om dat offer wat Jezus heeft gebracht uit zijn hand aan te nemen. Voordat we zo gaan bidden en ik die oproep zal doen, luisteren we eerst naar het nummer Als er vergeving is.

0: Ja, waar vergeving is, komt herstel. En dat is precies hetgene wat God jou en mij aanbiedt. Herstel. Omdat Jezus voor onze zonde is gestorven. Ik zei al, ik ga zo afsluiten met gebed. En tijdens dat gebed wil ik je oproepen, als jij nog nooit die keuze hebt gemaakt om de Heer Jezus te gaan volgen, om dat offer wat hij ook voor jouw zonde heeft gebracht te aanvaarden en voor te kiezen om hem te willen gaan volgen en gehoorzamen, dan wil ik je die gelegenheid straks tijdens het gebed geven. Heel eenvoudig, terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen om dan heel even oogcontact te maken, duidelijk je hand op te steken en dat zal ik beantwoorden. Het gaat niet om die actie, het gaat niet om dat ik het zie, het gaat erom dat je een daad bij het woord voegt. Je weet, dit was de dag dat ik bewust koos. Ik wil Jezus gaan volgen in mijn leven en hem beter gaan leren kennen. Ik wil het offer wat hij bracht voor mij ook uit zijn hand aannemen. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heere God, voor uw liefde en voor uw trouw. Dank u wel voor de prachtige tekst die we in de Bijbel kunnen lezen. Waar staat, al zo lief heeft God de wereld gehad. Heeft u de wereld gehad, de mens gehad. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Niet voor altijd van u gescheiden zal zijn. Maar eeuwig leven heeft. Heer, dank u wel dat u het nog steeds aanbiedt aan iedereen hier in de zaal. Iedereen die dit op een later moment of nu elders volgt, bekijkt, luistert. Heer, en ik wil u zo bidden of u ons hart wilt aanraken zoals u dat alleen kunt. Als we die keuze nog nooit hebben gemaakt. Als we ons eigenlijk nog steeds laten vasthouden in de greep van het kwaad. Heer, dan bid ik dat we de keuze, de moedige keuze, maar ook de belangrijkste keuze in ons leven zullen maken. Om voor u te kiezen. Om het offer van u te aanvaarden. Heer, raak ons hart aan. Terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen, als jij die keuze op dit moment wil maken, om dat dan zichtbaar te maken door even duidelijk je hand op te steken, even oogcontact te hebben, zodat je weet dat ik je hand heb gezien. En dan wil ik afsluitend graag voor diegene bidden. Wil je die keuze maken, steek dan nu je hand op. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar achterin. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Liefdevolle God en Vader, ik wil u zo danken voor de mensen die hun hand hebben opgestoken. De mensen die misschien op een later moment dit horen en ook die keuze hebben gemaakt. Ik wil u bidden, Heer, of u in hun leven wilt uitwerken wat u heeft beloofd. Heer, wilt u hen helpen om u meer en meer te leren kennen? Mogen ze gaan ervaren wat het betekent om een kind van u te zijn? Heer, ik wil u zo danken voor uw grote liefde dat u het ons nog steeds aanbiedt. Ik wil u bidden voor de mensen hier zitten waarvoor dit misschien nog ver van hun af staat. Ik wil bidden dat ze op zoek zullen gaan. Want u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik wil bidden voor iedereen die misschien deze keuze al langer geleden heeft gemaakt. Waar misschien soms het vuurtje een beetje is geluwd. Ik wil u bidden, Heer, of het vuur weer mag gaan branden. Dat we vol mogen zijn van u en ons mogen realiseren. Heer, dat we zo bevoorrecht zijn om u te mogen kennen. Dank u wel voor uw zegen. Dank u ervoor in Jezus' naam. Amen.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio. God Radio.
5: is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Brandinho!

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
11: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: praise you. We praise you, we praise you.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Glory.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
8: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
8: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Jezus hing precies 6 uur aan het kruis. Toen een luid bazuingeschal vanaf het tempelplein door heel Jeruzalem klonk. Om aan te kondigen dat het paaslam in de tempel was geslacht voor de zonde van het volk. Een groot levietenkoor begon psalm 118 te zingen. Hun blik was niet gericht op het lam van God aan het kruis, maar op het paaslam op het tempelplein. Op hetzelfde moment dat het paaslam werd geslacht, riep Jezus het uit aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Tot het laatste moment had Jezus de regie in handen. Het is volbracht. Het zijn dezelfde woorden die de aardse hoge priester op het tempelplein uitsprak bij het brengen van het offer tot verzoening van de zonde van het volk. Het paaslam in de tempel en het lam van God aan het kruis stierven deze goede vrijdag op hetzelfde moment. De Hebreeën schrijver schrijft later in Hebreeën 12 vers 2. Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen. Jezus heeft de lange lijdensweg kunnen verdragen omdat hij ons al die tijd in gedachten had. Jezus heeft aan het kruis kunnen volharden omdat hij stevast onze redding voor ogen had. Wij waren de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Jezus wist dat we door zijn sterven en opstanding de mogelijkheid krijgen om een kind van God te worden. Toen Jezus aan het kruis stierf, riep hij uit, volbracht. In het Hebreeuws is het slechts 1 woord, kalal. Maar het klinkt als het Hebreeuwse woord voor bruid, kalach. Zo zei God tegen het volk Israël in Jesaja 62 vers 5, zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, kalach. Zo zal uw God zich over u verblijden. Ondanks de ontrouw van het volk Israël is God zijn bruid trouw gebleven. En heeft hij in Christus zijn belofte aan haar waargemaakt. Maar ook de gemeente wordt de bruid van Christus genoemd. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe, 2 Korinthe 11 vers 2. Ik heb jullie aan 1 man uitgehuwelijkt, aan Christus. En ik wil jullie als een kuise bruid aan hem geven. Kan het zijn dat Jezus kalal volbracht riep, omdat hij in zijn gedachten kalach bruid had? Zou het kunnen zijn dat Jezus in zijn laatste ademtocht gedacht heeft aan de bruid voor wie hij deze prijs betaalde? Wij waren al in zijn hart. Waarom dan ook niet op zijn lippen?
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst: Gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen: Je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Het was een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden: Kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaring 3, vers 20. Zie ik staan de deur en een klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen hij daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenissen ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen. We zullen er velen vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop: Vanmorgen bladerde ik zo een beetje in de Bijbel. En toen vond ik de geschiedenis van 3 moordenaars. 1 heette Mozes. 1 heette David. 1 heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden Gods. Maar alle 3 zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei: Kerels, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja, wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven fatsoenlijke zondaar? Wilt u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: I'm nearing the end of my second week teaching on living in the balance of grace and faith. I tell you, this is something that has revolutionized my life. Until you get the grace of God combined with what you do and understand what's God's part and what's your part, until you get this understood and put it together in the right combination, I tell you, your life is going to be a mess. This is something that God showed me 40-something years ago. It's the very first book that I ever wrote. It's been expanded on, and I'm even teaching some new things during this teaching through it that I haven't taught in the past. But these are things that have been working in my life for a long time, and I really consider this to be some of the foundational things that God has shown me. And so because of that, I'm offering this book. It's a 200-plus page book, and I'm offering it to you as a free gift. We encourage people to give. I need people to give. If nobody gave, we would go broke doing this. But I've learned that when we give, God always gives back to us. And so if you can, help us find. But if you can't, we want you to have this book so much that I'll give it to you as a free gift. We'll give out all of that information at the end of the program. I've already covered so much material that I can't go back through it. I encourage you to please go back to our website. You can see the archived teachings on this. Please get the book. Please get the CDs, DVDs, or the USB and go through this. But I just haven't got time to go back through everything I've taught. This week, in the last couple of days, I've been going through Ephesians chapter 1 because the first three chapters of Ephesians talk about what God has already done. And I've been making a point out of every one of these verses in the first chapter. It's talking about you're already blessed. You've already had God abound towards you with wisdom. You're already accepted in the Beloved. You already have redemption. You already have all of these things. And then the last part of the first chapter is where he prays a prayer, not that God would give you something new or do something new or respond to you, but rather that your eyes would be opened to what he's already done, that his inheritance is in you already, and that you have the same power that raised Jesus Christ from the dead living in you. And I tell you, there's not very many Christians that have that attitude. I go to churches a lot, and I've heard so many people pray and say, "Oh God, just come down. Oh God, rend the heavens and come down." I've actually heard sermons preached on that. Did you know that that's a scripture from Isaiah? Rend the heavens and come down. And I've heard people pray that. And they say, "Well, it's in the Bible. What's wrong with that?" What's wrong with it is God rent the heaven and he came down through Jesus. And through Jesus, he's already done everything. And by his grace, he's supplied everything before you even had the need. And for you to say, rend the heavens and come down, in a sense, it's like a slap in the face of Jesus, that Jesus isn't enough. I need something more than Jesus. Do something more. No, everything you will ever need is in Jesus. You've got more in Jesus than any of us will ever tap into. We don't need God to rend the heavens. We need, like it says right here, for our eyes to be opened to what we already have. And it's the same power that raised Jesus Christ from the dead. There isn't any more power. I heard Kenneth Copeland say this one time, that he was just praying and saying, "God, I want more power, more power." And he was begging God for more power. And he said, God stopped him right in the middle of his prayer. And he says, "Kenneth, where am I going to go get any more power? I've already given you the same power that raised Jesus Christ from the dead." God doesn't have any more power. You have the fullness of the Godhead dwelling in you bodily. Colossians chapter 2, verses 9 and 10. Of his fullness have all we received. John chapter 1, verse 16. You've got the fullness.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
11: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.

maturity. Then he wrote, though Satan would buffet,

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: feel like I'm in my church right now.
1: All right.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. As long as I'm breathing.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zegt.